0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Je luistert naar de Nacht van Ridderkerk.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al drie verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg-op-Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrij op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via een luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met drie beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Tot zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg over 5 kilometer... Verderop richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Alkmaar, 7 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. En ook 10 minuten vertraging op de A20 naar Gouda. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht over 6 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een paar dagelijkse files op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De ontploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al drie verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrij op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via een luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met drie beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Het wordt zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral dagelijkse files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer. A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Op de N11 Leiden richting Bodegraven bij Bodegraven 3 kilometer. Ook daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De langste file van dit moment staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de N11 Bodegraven richting Leiden. Daar staat file tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: weerbericht.
1: Na mogelijk nog een streepje zon in de vroege ochtend neemt op deze dinsdag de bewolking al vrij snel toe en blijft het de rest van de dag bewolkt. Uit de bewolking gaat in de loop van de ochtend af en toe wat lichte regen of motregen vallen en dat levert derhalve een wat druilerig weerbeeld op. Vanmiddag zijn er ook af en toe wat drogere momenten, vooral later in de middag. Bij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het vanmiddag 14, hooguit 15 graden. Vanavond is er vrij veel bewolking, komende nacht klaart het wat op en bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De ontploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al drie verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via een luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met drie beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Tot zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld. 4 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot ruim een kwartier. A20 naar Gouda bij Moordrecht. 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom, tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden, 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost snel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
8: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Weerbericht.
1: Na mogelijk nog een streepje zon in de vroege ochtend neemt op deze dinsdag de bewolking al vrij snel toe en blijft het de rest van de dag bewolkt. Uit de bewolking gaat in de loop van de ochtend af en toe wat lichte regen of motregen vallen en dat levert derhalve een wat druilerig weerbeeld op. Vanmiddag zijn er ook af en toe wat drogere momenten, vooral later in de middag. Bij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het vanmiddag 14, hooguit 15 graden. Vanavond is er vrij veel bewolking, komende nacht klaart het wat op en bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 11 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Groene Kruisweg bij Hoogvliet is een vrouw op de motorzwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De weg is afgesloten richting Rotterdam, zegt verslaggever Michael Komans.
2: Veel politiebusjes staan hier, linten, pionnen. Maar ook hier een bushalte. Het is echt ter hoogte van metrohalte Tussenwater. En dan zie je op de uitvoegstroken echt een flinke plas bloed liggen. Een schoen en een tas. Maar tientallen meters verderop op de weg, daar vind je dan de motor. Die is helemaal doorgegleden tot en daar. Daar is de politie nu ook bezig met onderzoek. Want hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Eenzijdig op dit moment wordt er gezegd.
1: Er is een traumahelikopter opgeroepen om eerst hulp te verlenen. De vrouw is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. De gemeente waar het dorpje Ter Apel ligt in de provincie Groningen is bang dat over een maand het weer bijzonder druk gaat worden bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De registratieprocedure wordt aangepast en dat kan voortaan alleen in Ter Apel gebeuren. Tot dusver was er ook nog een tweede centrum in de Brabantse Budel. Dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt deze verslaggever.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: De verwachting is dat het nieuwe systeem uiteindelijk wel gaat leiden tot kortere asielprocedures. De Rotterdamse politieke partijen Pro en Volt hebben een debat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken van ondernemer Wim Beelen, de nieuwe eigenaar van het half afgebouwde pretpark Rivoli. Ze vinden dat hij zich heel neerbuigend heeft uitgelaten over de gemeenteraad. Beelen deed die uitspraak in het programma Eruit vorige week. Pro en Volt willen dat er huizen komen op de plek waar Rivoli was gepland, maar Beelen heeft er andere plannen mee. Pro en Volt zijn daar niet te spreken over. Ze noemen Beelen een multimiljonair uit het gooi met te veel vrije tijd en vragen zich af wat hij in Rotterdam komt doen. Dan nog het weer. Grijs en regenachtig, vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond is het druilerig, ook morgen buiig. In de ochtend, later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het nog langzaam tussen Den Hoorn en Ippenburg met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 3 kilometer. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

En heel hartelijk welkom allemaal en goedemorgen. Het is dinsdag 19 mei in het jaar 2026. Het is 4 minuten over de klok van 10 uur. En dat betekent tijd voor uw vaste programma op rond deze tijd. En dat is Seniortijd. En dat maken we elke dinsdagochtend live. Op de techniek, daar zit vandaag Michiel Heuft. Michiel, welkom. Hij maakt ook altijd de muziekhuis voor ons. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Op de redactie, daar zitten Mario en Angelique klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. U kunt daar natuurlijk naartoe bellen voor uw verzoekjes. Maar ook de oplossing van de quiz, want die gaan we dadelijk ook spelen. Ik ga je vast vertellen dat we op zoek zijn vandaag naar een woord van 13 letters. Dus dan kunt u vast 13 puntjes neerzetten om te kijken of u kan ontdekken wat het woord vandaag is. We zijn bij u tot 12 uur straks. Ja, vanmiddag. Wat is het eigenlijk? Ja, vanmiddag eigenlijk. Hè? Mijn naam is Ron. Hartelijk welkom en blijf lekker luisteren naar Seniortijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, en ik zei het net al. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 13 letters. Dus wordt aardig puzzelen, maar hij is te doen hoor. Dus komt helemaal goed. We gaan beginnen met vraag 1. Dat is het meest logische, denk ik zomaar. Welke kerk is gevestigd aan de Baden-Powellstraat 2 in Ridderkerk? Ja, dat is even nadenken, maar hij moet op zich niet zo gek moeilijk zijn. Dus welke kerk is gevestigd aan de Baden-Powellstraat 2 in Ridderkerk? En dat zijn 9 letters. Dan gaan we door naar vraag 2. Dit is een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, CQ-snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. En dat zijn 5 letters. Dit is dus een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. 5 letters. Gaan we door naar vraag 3. Bij deze sport wordt een bal met handpalm geslagen. In Friesland is deze sport erg populair. En dat zijn 7 letters. En we hebben het afgelopen Koningsdag kunnen zien. Want er was natuurlijk de koninklijke familie in Friesland. En toen hebben ze dit ook nog gedaan. Jawel. Dus bij deze sport wordt de bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport heel erg populair. En dat zijn 7 letters. Dan vraag 4. We zoeken de voornaam van een ruiter die 3 opeenvolgende Olympische medailles won bij het onderdeel dressuur.

maar door het ontbreken van een stikstofvergunning nog steeds niet is geopend. Welke plaats zoeken wij? En dat zijn 8 letters. Dus in deze plaats ligt een vliegveld dat al sinds 2019 klaar is voor grootschalige vakantievluchten, maar door het ontbreken van een stikstofvergunning nog steeds niet open is. Welke plaats zoeken wij? Dus niet het vliegveld, maar de plaats. Gaan we door naar vraag 6 alweer. Wat was de echte voornaam van de zangeres zonder naam? En het zijn 4 letters. Nou, ik ga even uit dat u dat gewoon weet. Dus wat is de echte voornaam van de zangeres zonder naam? En dat zijn 4 letters. Dan gaan we door naar vraag 7. En dat is de muziekvraag. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Want wat is de voornaam van deze zangeres?

0: newsletter heeft geplaatst. We gaan door naar vraag 8. We zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucosestroop en suiker bestaat. Het snoepje heeft een vorm van een platte strip van 2 bij 13 centimeter. En dat zijn 2 woorden en 8 letters in het totaal. Persoonlijk was ik er vroeger helemaal gek op. Ik heb die dingen wat weggegeten, zullen we maar zeggen. Dus we zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucosestroop en suiker bestaat. Het snoepje heeft een vorm van een platte strip van 2 bij 13 centimeter. En dat zijn 2 woorden en 8 letters. Gaan we door naar de toetervraag. Ja. Nou, persoonlijk, ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Welk instrument bespeelt Jo in het liedje volgens Jasperine de Jong?
1: Jo met de b en Lien met de mandolien. Kaatje met de mondharmonica.
0: Ja, dat is echt zo'n leuk lied ook eigenlijk wel. Ja. Ja, Michiel vindt hem zelf ook heel erg leuk. Dus we gaan hem gewoon nog een keer herhalen. Dus welk instrument bespeelt Jo in het liedje van Jasperine de Jong?
1: Jo met de b en Lien met de mandolien. Kaatje met de mondharmonica. Yeah.
0: Ja, dus welk instrument wordt er door Jo bespeeld? Nou, die moet ze niet zo gek moeilijk zijn. Dan gaan we door naar vraag 10. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Woudestein in Rotterdam? En dat zijn 9 letters. Nou, als je de 2 wegstreept, dan hou je er eentje over. Dus zo simpel is het eigenlijk. Dus welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Woudestein in Rotterdam? En dat is, dat mag ik dan wel weer zeggen. Dat mag ik er maar bij zeggen. Het is Rotterdam-Kralingen. Ja, dat mag, hè. Ja, Michiel geeft instemmend een knikje, dus dat mag. Het zijn 9 letters. Gaan we door naar vraag 11. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? En dat zijn 11 letters. Ja, als u uw geschiedenis een beetje kent, dan moet u dit wel weten. Dus hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? En dat zijn 11 letters. Ja, dan gaan we naar vraag 12. Dit land wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. Welk land zoeken wij? En dat zijn 9 letters. En het is een hele mooie benaming voor dat land, zeg maar. Dus dit land wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. Dus welk land zoeken wij? En dat is 9 letters. Ja, en deze is eigenlijk een beetje speciaal voor de mannen, zullen we maar zeggen. De vraag 13, want die moeten dat eigenlijk wel een beetje weten, denk ik. Want hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen. En dat zijn 7 letters. Ja, en als de mannen dat zien, dan op een of andere manier dan begint het... De endorfine begint en de dopamine die beginnen te stijgen. Laten we het daar maar op houden. Dus hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne en of zijdige materialen. En dat zijn 7 letters. Goed, u weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst ze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. Om het voor u wat makkelijker te maken, staan de eerste en de laatste letter op de juiste plek. En dan hebben we natuurlijk ook nog een hint. Ja, als u de hint niet wil horen en echt wil gaan puzzelen, dan stop even de vingers in je oren, zet de radio wat zachter of loop even de kamer uit. Dan kunt u gaan puzzelen. Nou, iedereen die echt wil puzzelen, die is nu wel even verdwenen, denk ik. Mocht u de hint wel op willen horen, dan komt hij hier aan. Harde, ronde, oud-Hollandse snoepjes met een intense, zoute smaak en vaak met een poedig kern. Ja, daar kunt u het mee doen. Mario en Angelique zitten op de redactie klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes bij het puzzelen.
2: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
0: Ja, en het is voor mij natuurlijk ook vroeg. We spelen vandaag... Ja, dat is altijd wel interessant om te weten natuurlijk. We spelen vandaag voor een bon van Stolen Concept op het Dillenburgplein. Leuke snuisterijtjes kan je daar halen. Dus ja, ik denk heel veel redenen om mee te spelen.

Ja, ik neem aan dat u het herkend heeft. Dit was de muziekvraag. Dus wat is de voornaam van deze zangeres? Een heel bekend stemgeluid, dus ik ga ervan uit dat u dat thuis gewoon weet. En de

Ja, lekkere gouden ouwe was dat van Boney M. en The Rivers of Babylon. Facet Ridderke Rek houdt iedere vierde woensdag van de maand een showmiddag in wijkcentrum Trefpunt Oost aan de Genesetstraat in nummer 2. De activiteit is voor de liefhebbers van het spel, maar ook als je van gezelligheid en een beetje competitie houdt, dan ben je daar van harte welkom. De eerstvolgende showmiddag wordt gehouden op woensdag 27 mei, dus volgende week, van 2:30 tot 4:00. De kampioen van de dag ontvangt een prijsje en iets lekkers. Nou, dat is altijd goed, hè? Bezoekers kunnen aanschuiven voor een gezellige middag samen met andere deelnemers. Dus wilt u lekker sjoelen? Ja, sjoelen. Oud-Hollands, hè? Hoe het gaat. Ja, er zijn hele competities voor. Nou, in wijkcentrum Trefpunt Oost aan de Genestetstraat nummer 2. En dat wordt georganiseerd door Facet. En volgende week woensdag is het weer zover van 2:30 tot 4:00.

De Archies waren dat en Sugar Sugar. In de Crécépolder is maandag, gisteren dus, een monument onthuld voor de omgekomen bemanning van de Fokker T5. Het vliegtuig stortte op 13 mei 1940 neer in de Gienden aan de Noord en alle 5 bemanningsleden kwamen om het leven. Genodigden liepen maandag vanaf de Paradijshoeve aan de Oostmolendijk samen naar het monument, vlak bij de plek waar het vliegtuig neerstortte. Tijdens de ceremonie spraken burgemeester Marco Oosterwijk, generaal-majoor Jean-Paul Appon en kinderburgemeester Lisa Nedermans het publiek toe. De burgemeester benadrukte waarom het herdenken zo belangrijk is. De namen en de verhalen van de omgekomen bemanningsleden dreigen op deze plek naar de achtergrond te verdwijnen. Daarom is dit monument zo belangrijk. Het laat zien wat er hier is gebeurd. Het geeft de omgekomen bemanningsleden weer een gezicht en houdt hun verhaal levend voor de volgende generaties. Na de toespraken droegen 2 leerlingen van OBS De Botter een gedicht voor. Daarna sprak Ben Zwageman namens de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden. Daan Kaasjager van de stichting 13 mei 1940 onthulde vervolgens het monument. Het gedenkteken bestaat uit een stalen lessenaar met een informatiebord en een silhouet van het vliegtuig. Mensen kunnen hier meer lezen over de missie, de crash en de bemanningsleden. Bij het oprichten van het monument is er samengewerkt met de nabestaanden, de stichting 13 mei 1940 en de stichting Zuid-Hollandse Landschap. Na de onthulling volgde een trompetsignaal en 1 minuut stilte en het Wilhelmus. Daarna werden er bloemen en kransen gelegd bij het monument. Ja, en als je dan zo'n bericht voorgelezen hebt, ja, dan kan je alleen maar zeggen respect. En dat is precies waar Aretha Franklin over zingt.

0: Ja, en we hebben in dit programma Seniorentijd natuurlijk een x-aantal vaste onderdelen. We hebben de quiz. We hebben straks in 2 uur natuurlijk het gedicht wat voorgedragen wordt door Hilly Bravenboer. En het eerste uur is dat eigenlijk altijd de column van Teun Rijsdijk. En die gaat u nu ook horen. En Diederik heeft de titel meegekregen Snoepwinkeltjes.
1: Snoepwinkeltjes. In mijn jeugd waren er verschillende, vaak kleine winkeltjes waar ik mijn schaarse zakgeld kon besteden. Wij woonden eerst aan de Mauritsweg, maar dan aan het stukje aan deze kant van de Rijksweg. In 1948 werd het Kerkweg, omdat toen de gemeentegrens met Rijsoord verlegd werd van de Oudlandse weg naar de Rijksweg. Schuin tegenover ons huis was het kruidenierswinkeltje van Gerrit den Otter, Gedo genoemd. Ik kreeg in die tijd 5 cent zakgeld per week en zomers was het besteden van dit bedrag geen probleem. Want dan kocht ik een ijsje van 5 bij de kar van La Venezia, die op zaterdag bellend door onze straat kwam. Maar 's winters had ik de keus uit meerdere, vooral zoete versnaperingen. Voor 5 cent kocht je in die tijd bijvoorbeeld een vraagtekenpakket. Maar door een grillige speling van het noodlot zat er bij mij bijna altijd hetzelfde in. Dus was het geen vraagteken meer. Ook had je voor dat bedrag een stukje kauwgom met filmsterrenplaatjes. Maar Rita Hayworth en Roy Rogers zeiden me niets. Wij gingen nooit naar de bioscoop. De Chiniac en de Coldsingle was het maximaal haalbare, waar we 2 rondjes bleven zitten om het bedrag van 40 cent er maximaal uit te halen. Ook kon je een stukje zoethout kopen, maar daar kreeg je allemaal houterige rafels van in je mond. Ook een spekkie was aan mij niet besteed, want dat was erg zoet en taai in je mond. En van toffies van een cent kleefde je kiezen aan elkaar vast. Ook al niks dus. Een zakje zwart-wit dan? Nee, want dat zakje werd al gauw een harde bonk van aan elkaar gekleefde zwart-wit. Uiteindelijk stak je het hele zakje maar in je mond, waarna je aan het einde een prop uitgekauwd papier in je mond had. Nou, u merkt het wel, ik was niet zo'n zoete kou, zoals men dat toen zei. En nu trouwens nog niet. Ik heb net zo lief een stukje worst bij de koffie als een koekje. Zie het maar als een kleine afwijking. In Ridderkerk waren er naast de Gedo nog meer snoepwinkeltjes. Een eindje verder aan de Kerkweg, ter hoogte van het tegenwoordige gebouwtje van de muziekvereniging Harpe Davids, had je het winkeltje van Rinus Verseveld. Rinusie, zoals wij zeiden, die in een invalide karretje door zijn winkeltje reed. Later kochten we daar stiekem losse sigaretten. Moonshine was het merk. For Lucky People stond erop. Je was lucky als je er zonder longbeschadiging vanaf kwam. Maar in die tijd was een populair gezegde: het is geen man die niet roken kan. Tegenwoordig denken we daar gelukkig iets anders over. Op dorp, aan de Ringdijk, tegenover de Ridderkerkse Bijenkorf, had je het winkeltje van de gezuster Stazelaar. Maar als je daar bijvoorbeeld een spekkie kocht, had je kans dat je er een kreeg die al een week in de zon in de etalage gelegen had. De gezusters waren in de verte nog familie van mijn oma Rijsdijk. Ik viste graag en als ik sim, dat is vislijn, nodig had, kocht ik dat bij de gezusters. Als ik bijvoorbeeld 3 meter wilde hebben, mat een van hen dat af aan de toonbank. Daarna wikkelden ze de lijn 2 keer om een grote tand in haar bovenkaak. Er stond er maar 1, dus de keuze lag voor de hand. En trok met een ruk de vislijn af. Ik stond er met open mond naar te kijken en liep daarmee een klein deukje op in mijn toen nog tere kinderzieltje. Vervolgens lichtte ze haar bovenrok op, waaronder een grote portemonnee hing waar mijn schaarse zakgeld in verdween. Weer een deukje, ditmaal iets groters in het tere zieltje. Gelukkig droeg ze onder die rok nog een onderrok, anders waren de gevolgen voor mijn verdere leven helemaal niet te overzien geweest. Tegenwoordig noemen we dat PTSS. Een klein eindje daarvoor was het winkeltje van Henk IJsselstein, die door iedereen Heiltje genoemd werd, maar dat was de naam van zijn moeder. Henk had alle denkbare soorten snoep in huis en heeft aardig wat van mijn zuur verdiende zakgeld binnengehaald. Lang heb ik gedacht dat de plaatselijke snoepwinkeltjes gesponsord werden door de lokale tandartsen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik denk dat het wel veel tandbederf opgeleverd heeft, maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, zullen we maar zeggen.

Ja, een prachtige opname van Doe Maar. Ja, ik had het er net met Michiel over. Dit is dan zo'n nummer. Ja, je hoort hem eigenlijk nooit. Maar het zit wel in het collectief geheugen, want iedereen herkent hem. Goed, de politie die vraagt u hulp. En ik ga u precies vertellen waarom. En u zult het vast wel al meegekregen hebben. Want op de buitenplaats, het Huis ten Donk, zijn vernielingen aangericht aan een monumentaal tuinornament. En de schade werd donderdag ontdekt. En dat staat te lezen op de Facebookpagina van Huis ten Donk. Volgens de buitenplaats hing er donderdagmiddag een groep van 4 tot 5 jongens in de leeftijd van ongeveer 11 tot 14 jaar rond bij de ingangen van het terrein. Het zou gaan om jongens in zwart-witte trainingspakken. En later werden de vernielingen ontdekt aan het monumentale kinderspeelhuisje uit 1804. En dat is in 2018 nog gerestaureerd met crowdfunding. En sindsdien wordt het onderhouden door de vrijwilligers. Bij het speelhuisje werd de voordeur ingetrapt. Het smeedijzer, hang- en sluitwerk van de zijdeur werd vernield. En ook werden bij de boerenwoning aan de Donkslaan 2 vrijwel alle ruiten ingegooid. En deze woning wordt wekelijks gebruikt door de groenvrijwilligers. De organisatie heeft aangifte gedaan bij de politie. En die vraagt mensen die meer hebben gezien of informatie hebben over de betrokken jongens om zich te melden. En dat kan anoniem via de politie of de wijkagent in Slikkeveer. Dus mocht u daar iets van weten, ga u alsjeblieft melden. Want ja, dit moet gewoon stoppen. Dit gaat echt alle perken te buiten. Dus ja, laten we maar hopen dat de daders opgepakt gaan worden. En dat ze, ja, dat zal wel niet gebeuren. Maar dat ze in ieder geval een flinke straf krijgen.

Ja, we gaan ons weer eens even richten op de huiskamer van Ridderkerk aan de Sint-Jorisstraat 8. Want die houdt deze week verschillende activiteiten. Één activiteit is al geweest. Dat is een beetje jammer, maar goed. Iedere dinsdag houdt Schulphultmaatje spreekuur voor vragen en problemen op financieel gebied. Het spreekuur vindt plaats van 9:30 tot 11:30. Dus daar kunt u sowieso nog terecht. Op 20 mei, dus morgen, is de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint om 4:30 en de driegangen maaltijd start om 5:30. De kosten bedragen €6,50. En aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. Dan ook morgen van 20 mei van 10 tot 4 uur. En op 21 mei van 9:30 tot 12:00 is er verkoop van tweedehands kleding. Dus mocht u wat zoeken, dan zou ik zeggen, ga vooral daarheen. Op 23 mei wordt er opnieuw een kinderbijbelclub gehouden. Alle kinderen zijn welkom van 10:30 tot 12:00. En dan aankomende zaterdag, ja, Pinksterzaterdag, dus dat betekent Pinkstermart. En tijdens de Pinkstermart zijn bezoekers welkom in de huiskamer voor ontmoeting, koffie, thee of een lunch. De huiskamer is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 16:00. Nou, je kunt natuurlijk gewoon eventjes op de website ook kijken. Maar er is in de huiskamer altijd genoeg te doen.

0: dat was Masada en Sayang E. En dat is een hint voor de quiz. Dus, nou, loopt de vraag nog een keer door, dan komt u er vanzelf wel achter wat wij bedoelen. In de bibliotheek Bolnes wordt morgen 20 mei een bijeenkomst gehouden van voorlezen voor volwassenen. Bezoekers kunnen luisteren naar mooie, ontroerende en of verrassende verhalen. De bijeenkomst is bedoeld om als een ontspannen moment om samen te genieten van taal en nieuwe teksten te ontdekken. Iedereen is welkom om aan te schuiven. De boekenclub is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. De bijeenkomsten worden gehouden in de bibliotheek Bolnes aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk. En ik weet niet wat ze morgen gaan doen, maar op 13 mei stonden de Thrillers centraal en op 3 juni zomerse boeken. Maar morgen is er dus ook weer eentje. Voor vragen kunt u wel contact opnemen met Suzanne via sboers@bibliotheekaanzet.nl. Goed, daarmee loopt het redelijk snel richting de klok van 11 uur. En dat betekent dat wij er zo meteen even uitgaan voor de boodschappen, het nieuws en de boodschappen. Maar niet getreurd, daarna komen wij heel snel weer terug met natuurlijk de herhaling van de quiz. En we hebben ook nog het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Wij gaan even aan de koffie en we zien u graag terug aan de andere kant van het nieuws.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
2: Zij dronk Ranja met een riem.

wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpoint van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, voordat we gaan puzzelen, ga ik u hartelijk welkom heten in het tweede uur van Seniorentijd van deze dinsdag 19 mei alweer. En we begonnen dit uur met Millie, met My Boy Lollipop. Nou, is dat even een lekker nummer om tweede uur mee te beginnen? Nou, ik dacht het wel. Goed, we gaan quizzen. We zijn op zoek naar een woord van 13 letters. U weet hoe het werkt. U noteert de eerste letters van de gevonden antwoorden en plaatst die in de juiste volgorde totdat ze een woord vormen. We gaan beginnen met vraag 1. Welke kerk is er gevestigd aan de Baden-Powellstraat nummer 2 in Ridderkerk? En dat zijn 9 letters. Ja, nou, voor het geval dat u niet wist waar de Baden-Powellstraat is. Ja, wel, dat denk ik. Ik denk dat u dat wel weet. Dus welke kerk is er gevestigd aan de Baden-Powellstraat nummer 2 in Ridderkerk? 9 letters. Dan vraag 2. Nou, het is eigenlijk wel heel simpel om dit nu te doen, maar goed, dat is heel wat anders. Dit is een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. Dat zijn 5 letters. Dus dit is een stukje hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. 5 letters. Dan vraag 3. Bij deze sport wordt de bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport heel erg populair. En dat zijn 7 letters. En u heeft het de koning afgelopen Koningsdag kunnen doen toen ze op verzoek waren in Friesland. Daar hebben ze het gedaan. Het is niet zo dat ze dat met de blote hand doen. Want ze hebben een soort van leren handschoen aan. Dus bij deze sport wordt een bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport heel erg populair. En dat zijn 7 letters. Dan vraag 4. We zoeken de voornaam van de ruiter die 3 opeenvolgende Olympische medailles won bij het onderdeel dressuur. En dat was in 2000, in 2004 en in 2008. En een klein hintje nog bij. Ze reed op Salinero. Oh ja, ja. Dus we zoeken de voornaam van de ruiter die 3 op 1 volgende Olympische Spelen een medaille won bij het onderdeel dressuur. En dat zijn 4 letters. Dan vraag 5. In deze plaats ligt een vliegveld dat sinds 2019 al klaar is voor grootschalige vakantievluchten. Maar door het ontbreken van de stikstofvergunning is dit vliegveld nog steeds niet open. Welke plaats zoeken wij? Dus in deze plaats ligt een vliegveld dat sinds 2019 al klaar is voor grootschalige vakantievluchten. Maar door het ontbreken van de stikstofvergunning is dit vliegveld nog steeds niet geopend. Dus welke plaats zoeken wij? En dat zijn 8 letters. Gaan we door naar vraag 6. Wat was de echte voornaam van de zangeres zonder naam? 4 letters. Zal ik de achternaam verklappen? Ja, Michiel die knikt instemmend. Haar achternaam was Servaas. Oh ja, ja. Dus wat is de voornaam van de echte voornaam van de zangeres zonder naam? Haar achternaam was Servaas. En haar voornaam, dat zijn 4 letters. Dan gaan we door naar vraag 7. En dat is de muziekvraag. Ja, als u deze niet herkent, dan weet ik niet waar u de afgelopen decennia geleefd heeft. Want dit is wel heel herkenbaar. Dus wat is de voornaam van deze zangeres?

is die mooi of niet? Wat is de voornaam van deze zangeres? Dat is hetgene wat wij zoeken. Nou, ik denk dat dat wel heel bekend is. Dan gaan we door naar vraag 8. We zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucosestroop en glucose-siroop moet je zeggen, en suiker bestaat. Het snoepje heeft de vorm van een platte strip van 2 bij 3 centimeter. Het zijn 2 woorden en 8 letters. Dus we zoeken een snoep dat voornamelijk uit glucose-siroop en suiker bestaat. Het snoepje heeft de vorm van een platte strip van 2 bij 3, 13 centimeter. En het zijn 2 woorden en 8 letters. En het heeft iets te maken met de jongensnaam. Ja, dat dan weer wel. Gaan we door naar vraag 9. En dat is de toetervraag, zoals we hem tegenwoordig noemen. Vroeger was dat de bliepvraag. Tegenwoordig noemen we dat de toetervraag. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Wat voor instrument bespeelt Jo in het liedje van Jasperine de Jong?

Ja, nou, ik denk dat dat niet zo moeilijk moet zijn. Dus welk instrument bespeelt Jo? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nou, niet eigenlijk een beetje. Dat is gewoon de vraag. Welk instrument bespeelt Jo? Gaan we door naar vraag 10 alweer. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Woudestein in Rotterdam? En dat zijn 9 letters. Nou, we hebben 3 grote clubs in Rotterdam. Dus het is een kwestie van 2 wegstrepen. En dan heb je als derde het antwoord. Dus welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion

0: Bestuin in Rotterdam. En dat zijn 9 letters. En dat is in Kralingen. Oh ja, ja, daar is het. Gaan we er naar vraag 11. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? En dat zijn 11 letters. En het zijn de oorspronkelijke bewoners, maar er wordt hun daar zoveel onrecht aan gedaan. Dat is al jaren een heet hangijzer, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? 11 letters. Dan vraag 12. Dit land wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. Welk land zoeken wij? En dat zijn 9 letters. En dat is een hele mooie benaming voor ook inderdaad een heel mooi land. Want dit land wordt ook wel de gordel van Smaragd genoemd. En welk land zoeken wij? En dat zijn 9 letters. Dan vraag 13, de laatste. Hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames, vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen? En dat zijn 7 letters. Ja, de mannen moeten dit eigenlijk wel weten, want als de vrouwen dit aan hebben, dan stijgt de temperatuur, om het zomaar te zeggen. Dus hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen. En het zijn 7 letters. Goed, u weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst deze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. Om het u wat makkelijker te maken, staan de eerste en de laatste letter al op de juiste plek. En natuurlijk hebben we ook een hint. Dus als u echt wil puzzelen en de hint niet wil horen, dan moet u maar even de vingers in de oren doen, of de radio wat zachter zetten, of de kamer uitlopen. Nou, dat zal in de tussentijd gebeurd zijn. Wil u de hint wel horen, dan komt die hier aan. Dus harde, ronde, oud-Hollandse snoepjes met een intense zoute smaak, vaak met een poederkern. Nou, daar kunt u het mee doen. We spelen vandaag voor een bon van Stolen Concept op het Dillenburgplein. Kleding, maar ook hele leuke snuisterijtjes die u daar kunt halen. Zeker een keer, ook al heeft u geen bon, maar zeker een keer het bezoeken waard. Ik zou zeggen, gaat u uw oplossing doorbellen. En op de redactie zitten Mario en Angelique klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes met puzzelen.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Ja, oorspronkelijk uit Shaki en de chocoladefabriek. De Candyman Ken. Ja, en dan komt er een verzoekje binnen, ja. En daar zit er eentje nu aan de andere kant van het glas. Oftewel Michiel, want dat is de man van de techniek. En dat is ook de man die altijd de muziek uitzoekt. En de muzieklijst samenstelt. Die zit te glunderen van oor tot oor. Want ja, een van onze trouwe vaste luisteraars, Yvonne Willemstein, die heeft gebeld. Yvonne, dank je wel voor het bellen. En jij hebt een verzoekje aangevraagd voor Michiel. Een hele simpele reden eigenlijk. En terecht. Omdat hij zulke goede muziek uitzoekt. Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens. Dus Yvonne, dank je wel daarvoor. En het moest er eentje zijn van Bluff of een ander lied wat hij zelf heel goed vindt. Nou, hij heeft er eentje uitgekozen hoor. Want hier is Bluff met Wat zou je doen?

Ja, en als Michiel dan de muziek uit mag kiezen wat betreft Bluff, omdat Yvonne dat gevraagd heeft, omdat hij altijd de muziek voor ons samenstelt. Ja, dan krijg je deze. En die is hartstikke leuk. Goed, in het wijkcentrum West wordt op vrijdag 22 mei een vrijdagmiddagborrel gehouden. Bezoekers zijn welkom van 2:30 tot 4:30. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen bezoekers genieten van een hapje en een drankje en gesprekken met elkaar. En er is ook gelegenheid om te dansen op muziek uit een playlist. Bezoekers betalen wel hun eigen consumpties. De hapjes worden verzorgd. De aanmelden is niet nodig. En voor meer informatie kunt u terecht op www.facetridderkerk.nl of via sociaal werker Wendy Snel. En zij is bereikbaar op 0180 432 350 of op wendy.snel@facetridderkerk.nl. Dus wilt u een gezellige middag beleven, een lekkere vrijdagmiddagborrel, dan kunt u vrijdag terecht in het wijkcentrum West. En dat wordt georganiseerd door Facet.

Dingen doen van Tietjin. En ik had het er net met Michiel over. Dat was nog uit de tijd dat het Songfestival nog gewoon een songfestival was. En niet de... Ja, het idiote kabinet van tegenwoordig. Laten we het daar maar op houden. Want wat zeg je? Vlaggenparade, ja. Met een orkest toen nog. Ja, inderdaad, klopt. Goed, het is 11:30. En dat betekent dat we... toe zijn aan het rustpuntje in dit programma. En dat is het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. En dat heet Snoepwinkeltje.

Snoepwinkeltje, een gedicht van M.A. de Wijs Mouton. In de donkere straat waar het belletje gaat, klets het deurtje al rinkelend open. Komen in het kamertje klein bij het lampenschijn de kleutertjes binnengeslopen. En een dappere vent, in zijn knuisje een cent, stapt naar voren en blijft grinnikend zwijgen. Tot de koopvrouw geleerd zijn fortuin inspecteert en vertelt wat hij daarvan kan krijgen. Het is een reem zwarte drop, koek met suiker erop, een kleurbal, een zuurbal, een wafel, zoethouten stok of een kleurige brok. Het ligt alles bijeen op tafel. Als de kapitalist zich wat dikkels vergist, de koek en de suiker beduimelt, schelt de juffrouw verwoed dat die kostelijke goed met zijn smerige vingers verkruimelt. De kleuter verbaast dat de juffrouw zo raast. Smoest stiekem wat met zijn konuiten. De keus wordt bepaald. De kleurbal betaald. Dan schooien ze slenterend naar buiten. In de donkere straat waar het troepje nu gaat, wordt hevig gewikt en gewogen. Dan zuigen ze om beurt tot de bal is verkleurd en hun rijkdom illusie vervlogen.

Ja, dat was het gedicht voorgedragen door Hilly. Gaan we het eens even hebben over Tweede Pinksterdag. Kijk, dat we aankomende zaterdag de Pinkstermarkt hebben, dat is al geheel bekend. Dus daar hoeven we eigenlijk niet al te veel aandacht aan te besteden. Maar maandag, Tweede Pinksterdag, dan zijn de tuinen en het historisch landschapspark van Huis ten Honk geopend tijdens de dag van het kasteel. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten op het gebied van natuur, cultuur en ontspanning. Het programma bestaat uit losse onderdelen waarvoor afzonderlijk tickets kunnen worden geboekt. In de ochtend zijn er onder meer een klankschalen sessie met een theeceremonie om 8 uur. Dat is wel heel vroeg. Een ontbijt om 9:30. Een natuur- en cultuurwandeling onder leiding van Aart van Dracht om 10:00. En Yin Yoga XL in de Franse tuin om 10:30. In de middag staat er onder meer een Franse buitenlucht. De Franse buitenlunch, moet ik dan zeggen. Bonjour l'amour op het programma. De ontvangst begint om 10:30. Aan een lange tafel op het gazon achter het huis worden een driegangenmenu geserveerd. Bij slecht weer vindt de lunch plaats in de eetkamer. Deelname kost €76,50 per persoon, inclusief servicekosten. Speciaal voor alleenstaanden is er een aparte Monday single table ingericht voor bezoekers die nieuwe ontmoetingen willen aangaan. Verder zijn er een muzikale wandeling door het park om 1, 2 en 3 uur. En start om 3 uur ook nog een historische rondleiding door het huis met de authentieke 18e eeuwse interieur. Voor informatie en tickets kunt u terecht op www.ticketview.nl/shop/Huis ten Honk aan elkaar. En dan ook nog op de website van Huis ten Honk zelf. En dat is www.huistendonk.nl. Dus mocht u maandag die Kastelendag gaan bezoeken, dan kunt u terecht op Huis ten Honk. En dat is inderdaad al heel vroeg. Want om 8 uur start het ontbijt al. Nou, dat is behoorlijk vroeg. Maar dan heeft u wel een klankschalensessie met een theeceremonie. Nou, wat wil een mens nog meer? We gaan door met muziek. Daar is best wel heel veel ophef over geweest. Zeker in de Efteling. Maar wij draaien hem hier gewoon. Hier is Sascha Distel met Monsieur.

0: Ja, maandag is natuurlijk ook de dag dat de Europa Run terugkomt. Want die loopt dit weekend ook. Hier in Ridderkerk gebeurt er niet zoveel meer, maar... uit informatiebronnen weten we, er is een officiële doorkomst in de oude dorpskern van Barendrecht. Dus daar kunt u naartoe. En er is ook een doorkomst op Lombardije, hebben wij begrepen. En dat is op de hoek van de Smeetstandse dijk. En daar moet ik even goed kijken. De Spinozaweg. Bij de rotonde, bij de Dordtstraatweg. Want dan komen ze van de slingen af en dan gaan ze de Smeetstandse dijk op. En daar is ook een doorkomst georganiseerd. En we hebben begrepen met muziek, een patatkraam, koffie, nou noem alles maar op. Ook suikerspinnen ook zien we hier staan. Dus ook daar kunt u naartoe als u de lopers dat laatste setje wil geven richting de Koolsingel.
1: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar.
0: Ja, en in de tussentijd, ja, u hoort het al, zijn de twee dames aangeschoven. Jawel, Angelique en Mario. Dames, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was het op de redactie? Was gezellig?
3: Ja, zeker. Altijd.
2: Ja, we hebben echt leuk, heel veel telefoontjes gehad. Mensen die heel veel moeite hebben genomen om het antwoord ook echt te achterhalen, hè?
3: Woordenboeken erbij.
0: Nou, dan gaan we de mensen maar... Ja, ik zou bijna zeggen uit hun lijden verlossen, maar dat klinkt dan weer zo raar.
3: Ja, dat is wel een beetje...
0: We gaan gewoon even de antwoorden doornemen. Is dat een beter plan?
3: Ja, laten we dat maar doen.
0: Nou, dan beginnen we bij vraag 1. Want welke kerk is er gevestigd aan de Baden-Powellstraat nummer 2 in Ridderkerk?
2: Dat is de Sionskerk.
0: Ja, helemaal goed. Nou, ja. Ja, natuurlijk is die goed. Ik heb het natuurlijk zelf gemaakt. Ja. Oké, dit is een stuk hard, vaak gekleurd suikerwerk, oftewel snoep, dat aan een stokje is bevestigd om aan te likken of op te zuigen. En dat waren 5 letters.
2: Een lolly natuurlijk. Ja, een lolly.
0: Ja.
2: Lolly.
0: Ja, af en toe zondig ik daar nog wel eens een keer mee, dat ik er toch nog eens een keer eentje neem. Maar als kind kreeg ik er geen genoeg van. Ja, hebben jullie daar ook last van?
2: Nee. Ja, ik was niet zo
0: van de
4: lollies. Nee,
2: ik was van de schuimblokken.
0: Oeh, ja, die zijn ook wel heel erg lekker. Oké, bij deze sport wordt de bal met de handpalm geslagen. En in Friesland is deze sport waanzinnig populair.
2: Kaatsen. Ja, ik heb het een keer gedaan.
0: Ja, en we hebben het Willem-Alexander zien doen tijdens de Koningsdag. Want we waren in Dokkum. Ja.
2: Ik had het nog nooit gedaan, maar ik vond het wel erg leuk.
0: Ja. Ja, ik ga het ook niet doen. Maar goed, dat is weer een andere vraag. We zoeken de voornaam van de ruiter die 3 opeenvolgende Olympische medailles won bij het onderdeel dressuur. En dat won ze in 2000, 2004 en 2008. En volgens mij reed ze toen de tijd op Salinero.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Ankie natuurlijk. Ankie van Grunsven.
0: Ja,
2: helemaal onze Ankie.
0: Ja.
2: Helemaal geweldig. Ja, dat heeft wel gemaakt dat ik meer interesse kreeg in de paardensport in die zin. Ja,
3: ik was al een paardenmeisje. Dus.
0: Ja.
2: Ik nog maar
0: scoren. Zullen we even doorgaan, dames, voordat jullie een theekransje gaan beginnen hier?
2: Nou,
0: grapje. In deze plaats ligt een vliegveld dat sinds 2019 al klaar is voor grootschalige vakantievluchten, maar is door het ontbreken van een stikstofvergunning nog steeds niet geopend. Welke plaats zoeken wij?
2: Nou, die vond ik echt zo moeilijk, maar het was Lelystad.
0: Nou, zo moeilijk was ze niet.
2: Ja, nou, Frank die wist het gelijk. Oh. Maar wij zaten echt van, nou, we hebben geen idee.
0: Ah, oké. Nou, dan weet je het nu.
2: Ja. Nee, maar ik bedoel, we hebben echt wat geleerd.
0: Ja, nou, dat precies. Dan, wat is de echte voornaam van de zangeres zonder naam? En ik zei het tweede uur al, haar achternaam is Servaas. Maar wat is haar voornaam?
2: Mary of Mari schrijf ik eigenlijk.
0: Ja,
2: aan.
0: Maar het is Mary. Ja,
2: ja,
0: dat klopt.
2: Ja, ik zie haar ook zo voor me.
0: Ja.
2: Op volle toeren en zo met Schilmontagne.
0: Ja. Goed, gaan we door naar vraag 7, de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zangeres?

0: Nou, dames, wie was het?
1: Nou, de onvertroffen Anita Meijer.
0: Ja, toen was ze nog een stuk jonger, hè?
1: Ja.
0: Dus ja, ik zat bij vraag 8 zo van, hier kan ik nog wel een hint bij geven, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Maar ik zal zo even vertellen waarom. Want we zoeken namelijk een snoep dat voornamelijk bestaat uit glucose, siroop en suiker. Het snoepje heeft de vorm van een platte strip van 2 bij 13 centimeter. En toen dacht ik bij mij eigen van, daar kan ik nog een hint bij doen. Zo van, het is ook een bewoner van het Sprookjesbos in de Efteling.
1: Nee, maar dat is niet waar. Het is een vuurtoren.
0: Ja, ook dat. Maar sowieso niet. Maar hij wordt abusiefelijk, wordt hij heel vaak zo genoemd.
1: Nee, het is Langnek.
0: Ja, maar heel veel mensen noemen hem zo.
2: Ja, maar Lange Jan is de vuurtoren van Terschelling of
0: Texel? Nee, dat is de Brandaris.
1: Ja, dat is Texel. Brandaren.
0: Ja, nee, maar heel veel mensen noemen hem inderdaad abusievelijk Lange Jan.
2: Ja, nee, het is echt Langnek.
0: Ja, dus dat.
2: Ja. Okay. Maar het antwoord is Lange Jan, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de L van Lang.
0: Dus dat.
2: Lange.
0: Oké, dan gaan we de toetervraag krijgen. Want welk instrument bespeelt Jo in het liedje van Jasperina de Jong?
3: Jo met de banjo en Lien met de mandoline.
2: Jammer, want ik vind het zo'n leuk liedje. De banjo.
0: Hij speelt hoor, ik weet niet. Misschien moet je gehoor even aanzetten. Hij speelde al. Hoe vaak moeten we nou nog zeggen, als je hier binnenkomt, neem je koptelefoon even
2: mee. Excuus.
0: Dan gaan we door naar vraag 10. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in Stadion Woudestein in Rotterdam?
1: Ja, is natuurlijk Excelsior.
0: Ja.
1: Ja. Er zijn er maar 3, dus dan moet je ook weten wie het toch?
0: Nou, als je de 2 wegstreept, heb je
1: Ja, dan heb je de laatste.
0: Vraag 11. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië?
2: De Aboriginals.
0: Ja, en daar is heel veel om te doen, want die worden echt zoveel onrecht aangedaan. Dat gaat helemaal nergens over.
1: Nee, dat is al van heel lang.
0: Ja. Dan zijn we op zoek naar een waanzinnig mooie benaming voor een land. Want dit land wordt namelijk ook wel de gordel van Smaragd genoemd. En welk land zoeken wij?
1: Kan er maar één zijn. Indonesië.
0: Ja, mooie naam.
1: Prachtig.
0: Ja, echt fantastisch. Ja, en ik heb begrepen dat die laatste vraag, daar zijn Franse woordenboeken aan te pas gekomen.
1: Echt waar. Ja.
0: Want hoe noemen we een luchtig, verleidelijk nachtjaponnetje of lichte ochtendjas voor dames? Vaak gemaakt van doorschijnende, dunne of zijdeachtige materialen.
2: Dat is een négligé.
0: Hoe? Négligé. Jij had dat Franse woordenboek.
2: Zo geoefend.
0: Ja, je had dat Franse woordenboek even bij moeten hebben.
2: Penoir voorbij horen komen. En
1: lingerie. Ja, alles. Ja.
0: Alles kwam voorbij, ja. Goed, dan hadden we ook nog de hint. Want dat was een harde, ronde, oud-Hollands snoepje met een intense zoute smaak, vaak met een poederkern. Nou, dames, roep eens wat.
1: Salmiakballen.
0: Zeiden zij in koor. Hebben jullie dat van tevoren afgesproken?
1: Nee. Gewoon zo spontaan.
0: Ja. Nou, dat was hem inderdaad. Salmiakballen. En wij hadden natuurlijk op een gegeven moment tegen Mario gezegd aan het begin van de uitzending. Van joh, ga nou eens kijken of je het overkoepelende thema kan vinden van deze uitzending. Heb jij erop gelet, Angelique?
2: Nee,
1: maar Angelique stond daar ook niet bij. Dat
0: nee,
1: oké. Okay.
0: Maar wat was het over? Want alle muziek was daar ook een beetje toegespitst.
1: Ja, suiker.
0: Ja, snoep en suiker.
1: En suiker.
2: Ik heb zo genoten van Doe Maar.
0: Ja. Nou, maar dat zei ik ook inderdaad. Het is een beetje een soort vergeten nummer. Maar hij zit gewoon in het collectief geheugen van Nederland.
2: Ja.
0: Dus... Maar goed.
2: Supermooi.
0: Oké, dan hebben we alle oplossingen gegeven. En dan gaat het om het woord. En dat waren die salmiakballen. En dan gaan we nu eens kijken. Er wordt flink gerammeld met de ballen.
1: Ja, en het grappige is, ik heb hier dus de ballen. En zij heeft de lijst. Dus het is echt heel eerlijk.
0: Ja. En ik zit erbij en ik kijk naar... Mario, kijk naar mij en niet
1: absoluut.
0: In de ballenbak.
1: Nee, kijk. Ik heb er een gepakt.
0: Ja.
1: En dat is nummer 3. En wie is nummer 3?
2: Nou, meneer Van Dongen.
1: Nou, ja, van harte gefeliciteerd.
0: Meneer Van Dongen, nou een hartstikke leuke bon. Van
2: Stolen concept.
0: Stolen concept, hè? Ja, het is
2: op het Dillenburgplein.
0: Het is niet gestolen, maar het is wel een concept.
1: Ja, absoluut.
2: Ja. Echt zo'n leuke zaak, zonder meer.
0: Ja, leuk, hè? Ja. Ja, hij is echt leuk. Nou, dames, dank je wel voor het aannemen van de telefoon en het te woord staan van de luisteraars.
1: Graag gedaan, het was weer een genoegen.
0: Ja, nou, dat horen we dan weer graag.
2: Heel graag tot volgende week weer.
0: Nou, dat is bij deze dan een afspraak.
2: Oké.
0: En dan gaan wij eens even kijken. Ik denk dat het tijd is voor een stukje muziek nog, toch?

Ja, en met Sandy Shaw en Always Something There to Remind Me komt er een einde aan deze seniortijd van dinsdag 19 mei 2026. U kunt dit programma terugluisteren aankomende vrijdag op dezelfde tijd. U kunt er dan niet meer meedoen met de quiz. Vandaag hebben meegewerkt Michiel Heuft. Die zat aan de andere kant van het glas, de techniek. Dankjewel, Michiel. En hij heeft ook de muzieklijst voor vandaag weer samengesteld. En dat doet hij altijd fantastisch. Op de redactie zaten Mario en Angelique. Ook geassisteerd door Frank. En die hebben de telefoontjes voor u aangenomen. Mijn naam is Ron. Met heel veel plezier dit programma weer voor u gepresenteerd. Wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

26. We zitten in week 21 van 139 dagen dat we er alweer zijn, hè? In het jaar 2026. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is dan weer een licht verteerbaar programma van in de middag. En dat doen we iedere werkdag. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk.

Stevens, dit was een uit 1966 zo'n beetje. The Beatles en We Can Work It Out. Het is 19 mei 2026. Zon ging op om 5 uur 36, gaat onder om 21 uur 32. Betekent zo'n 15 uur en zo'n 34 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen. Het is de internationale dag van de huisarts. Het is de internationale dag van de ziekte van Crohn. Internationale dag van het eerlijke spel. Ja, het is de dag van de groene kinderopvang. Al die hulkjes bij elkaar. En het is de dag van de forensische zorg. Daar zie je niet zoveel over, want dat heeft te maken met het gevangeniswezen en de zorg daar.

gaat leiden. Er zijn altijd bekende jarig. Bert van Marwijk is vandaag jarig. Voormalig voetballer, voetbaltrainer, bondscoach. Bij Feyenoord getraind ook nog. Bert is geboren op 19 mei 1952. Wordt inmiddels 74 jaar. Ook jarig is Grace Jones. Jamaicaans model, zangeres en actrice. Haar grote hit is natuurlijk La Vie en Rose. Grace is geboren op 19 mei 1948 en wordt inmiddels 78 jaar. En ook jarig is Pete Townshend, de rockgitarist, singer-songwriter, componist. Je kent hem vooral van The Who. Hij is geboren op 19 mei 1945 en wordt 81 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. Dit is Alex Warden.

nou een songfestival kunnen zijn, hè? Petula Clark en This Is My Song. En die kwam uit 1967. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. Langzamerhand komt het zonnetje ook alweer naar voren. Je weet nooit waar het allemaal

Alex Warren en Fever Dreams. Een grote hit inmiddels al in Nederland. 19 mei 2018. En wist u dat je? Treedt prins Harry in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. En op 19 mei 2001 opent in het Limburgse Zevenum bij Horst attractiepark Toverland zijn deuren.

Uit 2019, Treintje Oosterhuis en Als ik je laat gaan. Dan komen de Isley Brothers eraan. No, no, no, no. Jawel, jawel.

Part 1, kan je nagaan, van The Isley Brothers. En als we het over een summer breeze hebben, dan is het lekker om Mr. Sunshine in de buurt te hebben. Het zijn de Blanks.

Mr. Sunshine uit 2026. Het is tijd, de hoogste tijd zelfs, voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag doen we altijd een jaren 70 plaat. En ook dit keer is dat weer gelukt. Een nummer 1 hit zelfs uit dat jaar. Je kent hem vast nog wel. Don Mercedes met Rocky.

0: En gestaan door Bonnie Sinclair. En het ging natuurlijk over Rocky, een nummer 1 hit uit 1976.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ook vandaag bepaalt het lage drukgebied ten westen van de Britse eilanden nog steeds het weerbeeld van dit gebied. Een bijbehorende storing die zorgt vandaag opnieuw voor wisselvallig, maar wel groeizaam lenteweer. De ochtend die startte alweer droog met nog wel even wat zon. Maar al snel nam de bewolking die nam toe. En later in de ochtend en in de middag zijn er perioden met lichte regen te verwachten. Een druilerige dag dus. En dat bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten bij zo'n 15 graden maximaal. Minimumtemperatuur 8 graden max 15, zonkans 15%, neerslagkans 75% en het weercijfer een 7. Komende dagen wordt het geleidelijk aan zonniger en neemt de kans op regen af in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 25 graden overdag en 14 graden in de nachten. De wind die draait geleidelijk naar het oosten en is matig windkracht 3. Vanaf zondag neemt de kans op neerslag weer af en wordt het overdag ietsje koeler met temperaturen die richting de 24 graden gaan. En dat levert op voor de komende dagen de overdagtemperaturen woensdag 17, donderdag 20, vrijdag 25, zaterdag 35, zondag 24 en ook maandag 24 graden Celsius.

0: Er zijn te veel gebroken harten in de wereld. En hoeveel heb jij eraan bijgedragen, Jason Donovan? Uit 1989 kwam deze plaat. Het weer in de kerk, het laatste lokale nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dit jaar geen Pinkstermarkt in Museum Ridderkerk, maar de Oudheidkamer is wel open vanaf 2:30 tot 4:30 die zaterdag. Want dat is op 23 mei aanstaande zaterdag dus. En drie voormalige stortplaatsen in onze streek, in onze regio, waaronder de nieuwe Gorze in Ridderkerk, worden onderzocht op zeer zorgwekkende stoffen. En ook locaties in Zwijndrecht en Nieuw-Lekkerland komen aan bod om onderzocht te gaan worden. En de renovatie van de Drechttunnel is gegund aan een combinatie van aannemers. DSH noemen ze dat. Dura Vermeer, Spie en Heijmans.
2: 1, 2, 3, 4.

Midden jaren 60, Woolly Bully van Sam de Sham en de Faro's. Iedere vrijdag en zaterdagavond van 9 uur tot in de kleine uurtjes is het Grootcafé geopend. Kom als 16-plusser, want dat is wel even de grens. Gewoon eens een kijkje nemen, misschien vind je het wel wat in het poppodium De Goot. En nu nog in de PCO staat 4B, later dit jaar aan de Sportlaan. En check voorlopig even de site van De Goot voor de data van de live optredens. Altijd handig. En bij de buren in de loods, die ook gaan mee verhuizen, zij zitten dus op de PCO-straat 4A, is er uiteraard ook weer veel te beleven. Kijk op de site van de loods voor de uitgebreide lijst met activiteiten al daar.

toen waren ze nog bij elkaar in 2009. Nick en Simon. Zaterdag 23 mei van 9 tot 5 uur is de Pinkstermarkt in het centrum van Ridderkerk. Zondag 24 mei van 4 tot half 6. Liefdesconcert van Louis en Agnes Rabello Gosling. En dat allemaal in het Huis ten Donk. En over het Huis ten Donk gesproken, maandag 25 mei van 8 uur 's morgens tot een uur of kwart over 5. De buitenplaats Huis ten Donk is onder andere betrokken bij de Dag van het Kasteel.

0: een vluggetje. 20 seconds, jongens. Oh. Is de winnaar van de Voice of Holland. En hij heet Ruben Hillen. En ik heb hier nog wat nieuws van de combinatie de kerk die ik erbij heb gepakt. .nl. Oude landen verspeelt de titelkans. Hadden we het vorige keer nog even over dat die zou kunnen komen. Die kan, waar, hebben ze hem verspeeld, zeg. En de 44ste avond fietsvierdaagse Zuid-Holland, die komt eraan. Die wordt gehouden van 15 tot en met 18 juni. Start bij de voetbalvereniging Rijnsoord. En vernielingen van het monumentale speelhuis Huis den Donk. Die zijn geconstateerd afgelopen donderdag. Het is te triest voor woorden, vrienden, dat dat allemaal gebeurt. En dan hebben we nog het gemeentejournaal. En dat noemen we de blauwkaai die we daar ook vinden. Op het tabblad Actueel, de gemeentekrant van Ridderkerk. Daar stond onder andere op het monument voor bemanning van de Fokker T5. De Crezépolder is dat, hè. En de vrachtwagenbioscoop over femicide in Ridderkerk op 21 mei. Heel de dag. En dat is op het parkeerterrein aan de Frans Halsstraat. Dus kan je rustig binnenlopen. En de speeltuin Dillenburg, die verbindt de buurt. Dat is altijd hartstikke mooi dat dat gebeurt.
1: Top 40 trio.
0: Maar ik had al gezegd dat vrijdagavond er het Chanticoor Albatros is. Nou, dat is altijd op de bekende plaats. Hè? Dat is het zomeravondconcert van deze week. Week 20, 1976, voor het Top 40 trio op 3. Ferrari, de Nederlandse groep met Sweet Love, ging van 4 naar 3 in de vijfde week van 12 weken. Op nummer 2, John Miles met Music, ging van 3 naar 2 in de vierde week van 16 weken. En op 1 nog steeds Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme, stond al op 1 in de vierde week van 9 weken. Dan de nieuwkomers in die week. Op 37, Somerset, There Goes My Everything, 4 weken genoteerd. Op 30, The Beatles, Hey Jude, 21 weken genoteerd. En op 28, Maxim Nightingale met Right Back Where We Started From, 10 weken genoteerd. Op 26, Hank the Knife and the Jets met Yesterday's Star, 5 weken genoteerd. En op 24, The Cats, We Should Be Together, die zouden 6 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer, dat is er een op nummer 17, Julien Clerc met This Melody, die er 10 weken zou instaan.
1: Top 40 trio, nummer 28.

Was hem weer voor vandaag de Sandwich Express. Morgen is hij er weer, maar dan met Aad Hogendijk. Straks de Riddermatinee. En die is weer met Ton van Bennekom. Ik zeg bedankt voor het luisteren.

0: dat is de nummer 17. De hoogste nieuwe van deze week. En dat is er een van Julien Claire.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 17. ...1976.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Met Ton en Leonie.

En dat was even een lekkere binnenkomer van de Doobie Brothers, The Long Train Running. En dat allemaal op 19 mei in het jaar 2026. En ik zeg goedemiddag. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En je luistert naar het programma Ridder Matinee. En het is zo'n 7, 8 minuutjes over de klok van 1 uur. En we blijven bij je tot en met de klok van 3 uur. Hans Magito, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. En zo is er altijd voor ieder wat wil zo wat te beleven, hè, bij Radio Ridderkerk. Elke dag is er wel weer wat anders. En sowieso hebben we natuurlijk elke dag wel de Riddermatinee. En die wordt elke keer weer door iemand anders gepresenteerd. Zo hebben we op maandag Hans Magito en op dinsdag ben ik er en op woensdag mag ik er ook zijn. En dan op donderdag zit Carolien er. Hey, en wat gaan wij vandaag doen? Nou, in ieder geval veel fijne muziek draaien. Ik hoop echt voor een ieder wat wils, want we hebben weer een tas vol meegenomen. Leonie die doet rond de klok van 2:30 en 2:30 weer de dubbelaar. En natuurlijk heeft ze misschien ook nog wel wat te vertellen van waar je gebruik van kan gaan maken of aan kan deelnemen. Radio Ridderkerk zet natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM en natuurlijk wereldwijd via het internet. En ik heb zoiets van laten we maar eens lekker gaan beginnen met een stukje country muziek. En dat doen we met Charlie Price. Kiss an Angel Good Morning.

En zo worden we muziek van Charlie Pride en de nummer Kiss an Angel, Good Morning. En ja, we hebben zo van alle soorten muziek bij ons. Want dit is ook weer zo'n mooie van Chicago. Ook weer lekker rustgevend op deze dinsdagmiddag.

0: En nou, en ik hoop vandaag dat ik een beetje jouw dag mag zijn. Want daar zongen de Cats in ieder geval over Be My Day.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Dansvrienden Ridderkerk in de Fuik. Op dinsdagmiddag is de seniorengroep Dansvrienden in de Fuik in Drievliet te vinden. Er wordt dan gezellig vrijgedanst op diverse stijldansklassiekers. Aan de bar kunnen koffie, thee of een drankje besteld worden. Ieder jaar wordt met de feestdagen iets extra's georganiseerd en in mei aan het eind van het seizoen is er tegen kleine vergoeding een etentje of iets dergelijks. Kom ook eens gezellig langs, alleen of met z'n tweeën, drieën, vieren, er is plek genoeg. Je bent van harte welkom op dinsdag tussen 14:30 en 16:00 aan de Voren nummer 10 in de Fuik.
3: De Ridder Matinee.
0: En dit is ook zo mooi uit de jaren 70. Uit 1978. De Commodores, toen nog met Lionel Richie. En het nummer Easy.

0: Elton John, de man die de bruid eraan heeft gegeven voor grote zalen op te treden. Maar op kleinschalige zaaltjes, daar wil hij nog wel eens optreden als het hem echt interesseert. Elton John en het nummer Daniel.
1: Dit is het lokale nieuws. Team van de Wijk. Team van de Wijk Ridderkerk West is een initiatief van de Lely Zorggroep in samenwerking met Facet Ridderkerk en Woonkompas. Het team bestaat uit professionals, leerlingen en ervaren vrijwilligers. Samen zetten ze zich in voor zorg en welzijn in de wijk, met het doel meer voor de buurtbewoners te kunnen betekenen. U kunt met ze bespreken wat u nodig hebt om veilig, prettig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dat kan van alles zijn: een maaltijd aan huis of een hapje mee eten, een klusje in de tuin, de hond uitlaten of boodschappen doen. Een maatje die wekelijks langskomt voor een praatje of een gezellige activiteit. Ze komen graag bij u op de koffie om te horen wat u bezighoudt en waar u ondersteuning bij kunt gebruiken en wat u zelf voor uw buurtgenoten kunt betekenen. Ze zijn blij met iedere hand die helpt. Wilt u ook iemand van Team van de Wijk Ridderkerk West ontmoeten? Loop dan eventueel ook langs bij de ontmoetingsruimte wekelijks op woensdag vanaf 2:00 in Wijkcentrum West aan de Boksdorenstraat 80. Iedereen is van harte welkom om langs te komen. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Mirjam Gijsbertsen door te bellen naar 0180 704 023.
0: Dankjewel Leonie, en ik vind het een zeer goed initiatief, en dat mogen ze eigenlijk van mijn part in elke wijk doen. Want ja, er is heel veel vergrijzing en iedereen kan toch wel eens een hulpje gebruiken of gewoon een luisterend oor.
2: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Doug Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother.

0: En zo worden we Freddy Fender met Waste the Days and Waste the Night. En nu gaan we naar een Nederlands talig nummer. Peter Schaap.
1: De tijd staat stil voor jou en mij.

nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: En hier gingen we een heel eind terug in de tijd met het nummer van Peter Schaap. En het nummer Adem, mijn adem. En nu zijn we toe aan De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
2: In mei 1944 werd in een jappenkamp in Batavia, het huidige Jakarta, Boudewijn de Groot geboren. In Nederlands-Indië dus. Na de oorlog verhuisde het gezin naar Haarlem. Zijn muzikale reis begon op de middelbare school, waar hij schoolgenoot Lennart Nijg ontmoette. En dit bleek een gouden match. Nijg schreef de teksten en De Groot de muziek. In het midden van de jaren 60 brak hij door als de Nederlandse stem van de Flower Power en de protestgeneratie. Hij gaf woorden aan de maatschappelijke onrust. Hij werd het boegbeeld van de nederpop met hits zoals Weltrusten, meneer de president. Maar behalve protest was hij als artiest heel veel veelzijdiger. Hij is door een decennia heen geëvolueerd van een rebelse jongeman met een gitaar naar een gewaardeerd icoon dat generaties verbindt met zijn poëtische oeuvre. Hij werd een meester van het luisterlied en vormde de hoeksteen van de Nederlandse kleinkunst. In 1973 kwam het liedje Jimmy uit, een vrolijk uptempo nummer vernoemd naar zijn eigen zoon Jim. In 1996 bracht Boudewijn het nummer Avond uit, dat al in 1973 geschreven werd voor een album van Rob de Nijs, maar in de uitvoering van Boudewijn uitgegroeid tot een van de grootste Nederlandstalige klassiekers aller tijden. Bij de release in 1996 werd het geen grote hit, maar pas jaren later kreeg het de iconische status die het nu heeft als het ultieme liefdeslied dat stevast in de top van de top 2000 staat. We horen het vandaag op Radio Ridderkerk in

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

En zo worden we weer een grote hit van Shakira en het heette De Zoo. En dit is muziek van Stef Bos, de man die de helft van zijn leven in Afrika doorbrengt. En hier is hij met Papa.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Wijkteams. Als u informatie, advies en of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg of werk en inkomen, dan kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld. De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie, buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden. De wijkteams zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 0180 45 1234 of u kunt mailen naar wijkteam@ridderkerk.nl. Het inloopspreekuur is op werkdagen van 9 tot 10 uur. Op de derde etage van ontmoetingscentrum Het Plein aan de Willem-Dreestraat 5, vlakbij het Koningsplein. U kunt hier aanbellen en de lift nemen naar de derde etage.
2: Dankjewel Leonie. En nu door met muziek van Madonna. Die heeft hier een nieuwe single uit, sinds een maandje ongeveer. I Feel Free.

En zo horen we muziek van Madonna. Vroeger werd ze ook wel genoemd de Queen of Pop. Maar dit keer is het volgens mij helemaal gedaan met AI. Want daar wordt tegenwoordig heel veel muziek mee gemaakt. I Feel So Free horen we. En ik ben alweer toegekomen aan de laatste van het eerste uur riddermatinee. En dat doen we dan ook met een lekker stukje reggae. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8:00 brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: En ik zeg goedemiddag. We zitten in de 2:00 met de Bee Gees.

En zo zijn we beland in het tweede uur met de Bee Gees, The Nights on Broadway. En als je net inschakelt, leuk dat je luistert. Het programma Ridder Matinee is er natuurlijk voor iedereen. En als je bent gebleven, ik vind het alleen maar fijn. En mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En dit is Willie Nelson, Blue Eyes.

Er staat op YouTube een filmpje van Willie Nelson samen met... ja, kan even niet op haar naam komen. En dan zingen ze ook samen dit nummer. En dan kan je echt wel zien dat het een oude man is, hoor. Want hij is tenslotte al 93, maar schrijft en maakt nog steeds muziek. Hij treedt weliswaar niet meer op, maar hij doet het nog steeds. Blue Eyes, Crying in the Rain. En dit is Glen Campbell. Like a rhinestone cowboy. I've been

0: Rhinestone Cowboy van Glen Campbell.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Buurtbus zoekt vrijwilligers. Het aantal mensen dat met de buurtbus reist neemt toe. En daarom wordt er actief gezocht naar nieuwe chauffeurs. Interesse om een paar uur per week op de buurtbus te rijden? Voor de chauffeurs die veelal gepensioneerd zijn, is het vrijwilligerswerk een uitstekende gelegenheid om nog mee te draaien in de maatschappij. De vrijwilligers verwelkomen graag nieuwe collega-chauffeurs. Gemoedelijk en gezellig, zo omschrijven de buurtbuschauffeurs hun werk. Het rooster wordt gemaakt in overleg en iedereen met een geldig rijbewijs B tussen de 21 en 76 jaar kan zich aanmelden. De buurtbus is een bus voor maximaal 8 personen en wordt volledig gereden door vrijwilligers. Zonder deze enthousiaste vrijwilligers kan de buurtbus niet bestaan en is er geen openbaar vervoer in bepaalde delen van Ridderkerk. Heeft u een paar uur per week over? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar busridderkerk@hotmail.com.

0: met Tom en Leonie.
1: Op Radio Ridderkerk, de Riddermatinee.
2: Een aantal jaar geleden werd de Boerenpartij opgericht. En zij heette Caroline. En die gaan we dus ook draaien, maar dan het origineel van Neil Diamond. Sweet Caroline.

Op feestjes doet dit nummer het ook altijd heel erg goed, want iedereen kent natuurlijk dat stukje van Sweet Caroline en dan wordt er altijd volop meegezongen. Het was trouwens ook het partijlied, hè, van Caroline van der Plas. Sweet Caroline hoorden we van Neil Sedaka en de man die is bezig met een nieuw album te schrijven en te produceren. Ik denk dat hij niet meer optreedt vanwege ziekte Parkinson, want daar lijdt hij heel erg aan. Maar hij maakt dus nog steeds wel muziek. 85 jaar, hè? Het kan allemaal. En dit is Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John die overleed aan kanker en heeft haar alles wat ze had aan financiën en zo heeft ze nagelaten aan het kankerfonds. Ik denk dat je dan een groot artiest bent. Olivia Newton-John, Let Me Be There. En nu de laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we dan met muziek van The Eagles, The Last Resort.

0: En zo hoorden we de last result van de Eagles en we zijn nu toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: In 1989 werd in Florida onder leiding van de charismatische zanger Raoul Malo de band The Mavericks opgericht. Ze speelden neo-traditionele countrymuziek gemixt met 50s rockabilly en Latin ritmes en deden het aanvankelijk goed in de punk- en alternatieve scene in Miami. In de jaren 90 braken ze wereldwijd door met hun debuutalbum en single A Crying Shame. Ze werden de lievelingen van zowel de critici als het grote publiek omdat ze de stoffige countryregels aan hun laars lapten. Ze wonnen in 1995 een Grammy Award voor het beste country duo performance met het nummer Here Comes the Rain. En scoorden met Dance the Night Away en There Goes My Heart gigantische hits in Europa en de VS. Na een pauze in de jaren 2000 maakten ze in 2012 een ijzersterke comeback, waarbij ze hun geluid nog verder verbreden met Latin invloeden. Als een van de weinige bands in het genre omarmen ze hun Latino-roots volledig, wat in 2020 resulteerde in hun eerste volledig Spaanstalige album, En Español, dat direct op nummer 1 binnenkwam in de Billboard Latin Pop-lijst. We gaan luisteren naar de tijdloze klassieker Dance the Night Away, die nog steeds op elk feestje gedraaid wordt, en naar hun debuut What a Crying Shame. Hier zijn de Mavericks in...

En dat waren twee nummers van de Mavericks. In de dubbelade voor het dit uur, het tweede uur van het programma Ridder Matinee. Want dat is waar jij naar luistert. En als je net bent ingeschakeld, dan kan je nog net eventjes een kwartiertje meepakken. En nu door met muziek van Frans Bauer. De man die zijn singeltjes deur aan deur probeerde te slijten. En dat is hem gelukt, want hij staat al meer dan 25 jaar aan de top. Hier is hij, als sterren aan de hemel staan.

En deze man heeft zoveel geluk gebracht bij heel veel mensen met zijn muziek. Hoorde Frans Bauer. En zijn eerste grote single was dit: Als sterren aan de hemel staan. En nu Hans Vermeulen met The Sandy Coast. The Eyes of Jenny.

Hans Vermeulen was ook de ontdekker van Anita Meijer. En die heeft haar toen een kans gegeven. En dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Maar dit was in ieder geval... dit waren de Sandy Coast. En het nummer The Eyes of Jenny. En nu Creedence Clearwater Revival.

Silver Thread and Golden Needles worden muziek van Billy Joe Spears. En we zijn alweer toegekomen aan de laatste plaat. En ik ga afscheid van je nemen. Ik ben er morgen weer. Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma weer. En ja, er is nog heel veel om naar te luisteren vandaag. Dus blijf vooral aan het toestel bij Radio Ridderkerk. Ik zeg in ieder geval tot morgen. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A20, Gouda, Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Na mogelijk nog een streepje zon in de vroege ochtend neemt op deze dinsdag de bewolking al vrij snel toe en blijft het de rest van de dag bewolkt. Uit de bewolking gaat in de loop van de ochtend af en toe wat lichte regen of motregen vallen en dat levert derhalve een wat druilerig weerbeeld op. Vanmiddag zijn er ook af en toe wat drogere momenten, vooral later in de middag. Bij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het vanmiddag 14, hooguit 15 graden. Vanavond is er vrij veel bewolking, komende nacht klaart het wat op en bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 11 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie en de FIOD hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel en Rode Reis. In Berkel en Rode Reis werd aan het Schubertplein 1 bewoner aangehouden, meldt een 112-correspondent. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verhullaan. Voor zover bekend zijn bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek geen mededelingen doen over de invallen. De douane, de FIOD en de marechaussee hebben vanmorgen een inval gedaan in een flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. Die inval is al bezig sinds 7:15 vanmorgen. Waar het om draait, dat kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Het gaat om een inval van het zogeheten HARC-team. Dat houdt zich meestal bezig met de bestrijding van drugs. Of er mensen zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Op industrieterrein Berkelsepoort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Volgens een 112-correspondent bleek de man na controle van de politie onder invloed van cannabis. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. En in een regio met veel chemie en ook de zeker onzekere internationale politieke situatie is zo'n systeem wel nodig, zegt de veiligheidsregio. Volgens directeur Arjen Litooi is er natuurlijk het NL-alert, maar dat is niet ideaal, zegt hij. En dan nog het weer. Bewolkt en met wat regen of motregen, het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen, het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. 20 minuten extra heb je nodig op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel zijn 2 rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging bij Hoogmade. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de aansluiting met de N219. 3 kilometer file en 1 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Na mogelijk nog een streepje zon in de vroege ochtend neemt op deze dinsdag de bewolking al vrij snel toe en blijft het de rest van de dag bewolkt. Uit de bewolking gaat in de loop van de ochtend af en toe

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op industrieterrein Berkelse Poort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Na controle van de politie bleek dat de man onder invloed was. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. Volgens de politiewoordvoerder valt de schade aan het pand mee. Afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarig. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Op de Vrijenburgweg in Barendrecht is een fatbiker tegen een auto aangereden. Bij een overgang is de fietser tegen de zijkant van de auto geknald. De bestuurder van de fatbike werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel krijgt 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht, onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België. De rechtbank van Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij de zitting en had ook geen advocaat. En dan nog het weer, bewolkt en wat regen met motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. En in de middag zijn er dan wat meer opklaringen. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 100 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten tussen Schiphol en Hoogmade. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrijgegeven bij knooppunt Ketelplein. Maar er is wel een file van 20 kilometer achtergebleven. Vanaf knooppunt Hofvliet een half uur vertraging. 10 minuten extra op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Europoort. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. File staat voor de aansluiting met de N219 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 150 kilometer file bij elkaar. Een drukke avond, spits, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrij bij knooppunt Ketelplein. Maar die file van 19 kilometer, die staat er voorlopig nog wel. Vanaf knooppunt Hofvliet heb je een 30 minuten vertraging. Kwartiertje op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Kwartiertje de andere kant op richting hoek van Holland op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: De Sandwich Express met Hans Magdalena.

26. We zitten in week 21 van 139 dagen dat we er alweer zijn, hè? In het jaar 2026. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is dan weer een licht verteerbaar programma van in de middag. En dat doen we iedere werkdag.

Taking Stevens, dit was een uit 1965, zo'n beetje. The Beatles en We Can Work It Out. Het is 19 mei 2026. Zon ging op om 5 uur 36, gaat onder om 21 uur 32. Betekent zo'n 15 uur en zo'n 34 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen. Het is de internationale dag van de huisarts. Het is de internationale dag van de ziekte van Crohn. Internationale dag van het eerlijke spel. Ja, het is de dag van de groene kinderopvang. Al die hulkjes bij elkaar. En het is de dag van de forensische zorg. Daar zie je niet zoveel over, want dat heeft te maken met het gevangeniswezen en de zorg daar.

zou een songfestival kunnen zijn. Hè? Petula Clark en This Is My Song. En die kwam uit 1967. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. Langzamerhand komt het zonnetje ook alweer naar voren. Je weet nooit waar het allemaal toe gaat leiden. We zijn altijd bekende jarig. Bert van Marwijk is vandaag jarig. Voormalig voetballer, voetbaltrainer, bondscoach. We hebben Feyenoord getraind ook nog. Bert is geboren op 19 mei 1952. Wordt inmiddels 74 jaar. Ook jarig is Grace Jones. Jamaicaans model, zangeres en actrice. Haar grote hit is natuurlijk La Vie en Rose. Grace is geboren op 19 mei 1948 en wordt inmiddels 78 jaar. En ook jarig is Pete Townshend, de rockgitarist, singer-songwriter, componist. Je kent hem vooral van The Who. Hij is geboren op 19 mei 1945 en wordt 81 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. Dit is Alex Warden.

Alex Warren en Fever Dreams. Een grote hit inmiddels al in Nederland. 19 mei 2018. En wist u dat je? Treedt prins Harry in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. En op 19 mei 2001 opent in het Limburgse Zevenum bij Horst attractiepark Toverland zijn deuren.

Uit 2019, Treintje Oosterhuis en Als ik je laat gaan. Dan komen de Isley Brothers eraan. Jawel, jawel.

Part 1, kan je nagaan, van The Isley Brothers. En als we het over een summer breeze hebben, dan is het lekker om Mr. Sunshine in de buurt te hebben. Het zijn de Blanks.

Mr. Sunshine uit 2026. Het is tijd, de hoogste tijd zelfs, voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag doen we altijd een jaren 70 plaat. En ook dit keer is dat weer gelukt. Een nummer 1 hit zelfs uit dat jaar. Je kent hem vast nog wel. Don Mercedes met Rocky.

0: een beetje bijgestaan door Bonnie Sinclair. En het ging natuurlijk over Rocky, een nummer 1 hit uit 1976.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ook vandaag bepaalt het lage drukgebied ten westen van de Britse eilanden nog steeds het weerbeeld van dit gebied. Een bijbehorende storing die zorgt vandaag opnieuw voor wisselvallig, maar wel groeizaam lenteweer. De ochtend die startte alweer droog met nog wel even wat zon, maar al snel nam de bewolking die nam toe. En later in de ochtend en in de middag zijn er perioden met lichte regen te verwachten. Een druilerige dag dus. En dat bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten bij zo'n 15 graden maximaal. Minimumtemperatuur 8 graden, max 15, zonkans 15%, neerslagkans 75% en het weercijfer een 7. Komende dagen wordt het geleidelijk aan zonniger en neemt de kans op regen af in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt naar zo'n 25 graden overdag en 14 graden in de nachten. De wind die draait geleidelijk naar het oosten en is matig windkracht 3. Vanaf zondag neemt de kans op neerslag weer af en wordt het overdag ietsje koeler met temperaturen die richting de 24 graden gaan. En dat levert op voor de komende dagen de overdagtemperaturen woensdag 17, donderdag 20, vrijdag 25, zaterdag 35, zondag 24 en ook maandag 24 graden Celsius.

0: zijn te veel gebroken harten in de wereld. En hoeveel heb jij eraan bijgedragen, Jason Donovan? Uit 1989 kwam deze plaat. Edwin in de Kerk, het laatste lokale nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Dit jaar geen Pinkstermarkt in Museum Ridderkerk, maar de Oudheidkamer is wel open vanaf 2:30 tot 4:30 die zaterdag. Want dat is op 23 mei aanstaande zaterdag dus. En drie voormalige stortplaatsen in onze streek, in onze regio, waaronder de nieuwe Gorze in Ridderkerk, worden onderzocht op zeer zorgwekkende stoffen. En ook locaties in Zwijndrecht en Nieuw-Lekkerland komen aan bod om onderzocht te gaan worden. En de renovatie van de Drechttunnel is gegund aan een combinatie van aannemers. DSH noemen ze dat, Dura Vermeer, Spie en Heijmans.
2: 1, 2, 3, 4...

Midden jaren 60 Woolly Bully van Sam the Sham en de Faro's. Iedere vrijdag en zaterdagavond van 9 uur tot in de kleine uurtjes is het Grootcafé geopend. Kom als 16-plusser, want dat is wel even de grens. Gewoon eens een kijkje nemen, misschien vind je het wel wat in het poppodium De Goot. En nu nog in de PCO staat 4B, later dit jaar aan de Sportlaan. En check voorlopig even de site van De Goot voor de data van de live optredens. Altijd handig. En bij de buren in de loods, die ook gaan mee verhuizen, zij zitten dus op de PCO-straat 4A, is er uiteraard ook weer veel te beleven. Kijk op de site van de loods voor de uitgebreide lijst met activiteiten al daar.

toen waren ze nog bij elkaar in 2009. Nick en Simon. Zaterdag 23 mei van 9 tot 5 uur is de Pinkstermarkt in het centrum van Ridderkerk. Zondag 24 mei van 4 tot half 6. Liefdesconcert van Louis en Agnes Rabello Gosling. En dat allemaal in het Huis ten Donk. En over het Huis ten Donk gesproken, maandag 25 mei van 8 uur 's morgens tot een uur of kwart over 5. De buitenplaats Huis ten Donk is onder andere betrokken bij de Dag van het Kasteel. I've got

0: een vluggetje. 20 seconds, jongens. Oh. Is de winnaar van de Voice of Holland. En hij heet Ruben Hillen. En ik heb hier nog wat nieuws van de combinatie de kerk die ik erbij heb gepakt. .nl. Oude landen verspeelt de titelkans. Hadden we het vorige keer nog even over dat die zou kunnen komen. Die kan, hebben ze hem verspeeld, zeg. En de 44ste avond fietsvierdaagse Zuid-Holland, die komt eraan. Die wordt gehouden van 15 tot en met 18 juni. Start bij de voetbalvereniging Rijnsoord. En vernielingen van het monumentale speelhuis Huis den Donk. Die zijn geconstateerd afgelopen donderdag. Het is te triest voor woorden, vrienden, dat dat allemaal gebeurt. En dan hebben we nog het gemeentejournaal. En dat noemen we de blauwkaai die we daar ook vinden. Op het tabblad Actueel, de gemeentekrant van Ridderkerk. Daar stond onder andere op het monument voor bemanning van de Fokker T5. De Crezépolder is dat, hè. En de vrachtwagenbioscoop over femicide in Ridderkerk op 21 mei. Heel de dag. En dat is op het parkeerterrein aan de Frans Halsstraat. Dus kan je rustig binnenlopen. En de speeltuin Dillenburg, die verbindt de buurt. Dat is altijd hartstikke mooi dat dat gebeurt.
1: Top 40 trio.
0: Had ik al gezegd dat vrijdagavond er het Chanticoor Albatros is? Nou, dat is altijd op de bekende plaats. Hè? Het Ser Zomeravond concert van deze week. Week 20, 1976, voor het Top 40 trio. Op 3, Ferrari, de Nederlandse groep met Sweet Love, ging van 4 naar 3 in de vijfde week van 12 weken. Op nummer 2, John Miles met Music, ging van 3 naar 2 in de vierde week van 16 weken. En op 1 nog steeds Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme, stond al op 1 in de vierde week van 9 weken. Dan de nieuwkomers in die week. Op 37, Somerset, There Goes My Everything, 4 weken genoteerd. Op 30, The Beatles, Hey Jude, 21 weken genoteerd. En op 28, Maxim Nightingale met Right Back Where We Started From, 10 weken genoteerd. Op 26, Hank the Knife and the Jets met Yesterday's Star, 5 weken genoteerd. En op 24, The Cats, We Should Be Together, die zouden er 6 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer, dat is er een op nummer 17, Julien Clerc met This Melody, die er 10 weken zou instaan.
1: Top 40 trio, nummer 28.

0: dat is de nummer 17. De hoogste nieuwe van deze week. En dat is er een van Julien Claire.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 17. '1976.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Dan rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij Terbrechtseplein. Kwartiertijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel. Bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio.
2: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
3: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
4: 1971.

0: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 484. En wil je nu een verzoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een bericht naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Het programma wordt overigens herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen dit programma met Paul en Linda McCartney en Eat at Home uit 1971. En we gaan verder met Jeffro Tol en Bungle in the Jungle.
1: De beste muziek met Frank van Klaar.

Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.

0: name? Virginia Plain.
1: Je luistert naar het muziekdossier waar je kon luisteren naar Patrick Cowley en Paul Parker en Right on Target. En zo net hoorde je Roxy Music en Virginia Plain. En we begonnen blok van drie met Michael Jackson en Paul McCartney en The Man. En dit is Demis Roussos en My Friend The Wind.

Je hoorde Edwin Starr en Darling Darling Baby, gevolgd door ABC en The Look of Love. En daarna hoorde je Al Stewart van het gelijknamige album Year of the Cat. En zo net hoorde je Faith, Hope and Charity en To Each His Own. En de laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van In Excess en Never Tears Apart.

0: 90.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier op Radio Ridderkerk.
10: Radio Ridderkerk.
11: Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen.

Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met al mijn muziek en oldies. En in het tweede uur begonnen we met The Sweet Sensation en Pearly by Coincidence. Wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we gaan verder met Paul Enka.

Je hoorde The Outsiders en Touch. En daarvoor hoorde je de korte versie van In a Garden of Eden van Iron Butterfly. En zo net hoorde je de Detroit Emeralds en What's the Deal. En we gaan verder met Roy Hastings en

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur bij het muziekdossier met albummuziek en oldies, zo hoorde je Chains.

Japan en Annalise en Sex. En daarvoor hoorde je Madeleine Kane en You Can. En we begonnen blok van 3 met Carly Simon. Met de 12-inch uitvoering van Y. Tot zover het muziekdossier van vanavond. Vanavond aflevering 484. Ik ben er weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. De laatste plaat wordt er even onder Strops.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bonnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Totaalglas laat je niet barsten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.

0: Lunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend.
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

Ze breidt, ze haakt en ze borduurt, maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de spar, doet ze maar weinig in haar kar, want er wordt heel wat afgezwet.

Daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat hij dameskapper is, denken de meesten dat het een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar een

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arie Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Goedenavond.
1: De story of de vinyljaren. Non-stop.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story Of de Vinyljaren met de complete top 14 van de Billboard Hot 100 van 1 mei 1976.
3: Nummer 14.

non-stop music.

0: Pretend uit 1961 onder naam Grand Tracy and the Sunset. En in deze groep zaten Pete Dello en Ray Kane. Die kwamen daar elkaar ook onder andere tegen in deze groep. En ze hebben 7 nummers voor deze groep geschreven in totaal. Maar voor de geschiedenis geef ik het eerst het woord aan Frank.
1: Ja, en dan wordt het echt een beetje graven. Want het is een naam die natuurlijk niet zo heel groot is op de Nederlandse markt. Dus we gaan ons best doen. Het was een zanger en songwriter van de band Honeybus. Daar komen we uitvoerig op terug uiteraard. En zij speelde in wat werd omgeven als Engelse barok. Speelde samen met bands als de Zombies en de Left Bank. Maar Pete Dello werd geboren als Peter Blumsen in Oxford. Mei 1942. En ja, die vroege jeugd speelt zich af in het naoorlogse Groot-Brittannië. Een tijd van economische wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En dat was gekenmerkt door aanhoudende voedselrantsoenering tot zeker 1954, woningtekorten, invoering van sociale voorzieningen, noem het maar op. Hij speelde in zijn 10 jaren in skiffelbands, dat deden heel veel Engelsen. En later richtte hij met bassist Ray Kane de rock'n'roll band Grand Tracy and the Sunsets op. Nou, dat hebben we net laten horen, dus we gaan vlug naar het volgende nummer, denk ik.
2: Ja, en die is van de Applejacks. En dat was een Engelse beatgroep uit de jaren 60, opgericht in de regio Birmingham. En een van de eerste groepen die met Mac and Davies een vrouwelijke basgitariste hadden. In juni 64 wordt hun tweede single uitgebracht, Like Dreamers Do. En die is geschreven door Lennon en McCartney. Maar op de B-kant staat het lied Boom, Boom, Boom, Boom, Everybody's Fall Down. En dat is dan weer geschreven door Pete Dello en Ray Kane. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: waren de Applejacks. Maar we grijpen heel even terug naar die Grand Tracy en de Sunsheds. Want het grappige is dat die band aanvankelijk werd geleid door een dominee van de 59 Club in de parochiezaal van St. Mary of Eton in Londen. En daar trad de band op om een jong publiek aan te trekken. En Dello en Kane leverden een bijdrage aan het schrijven van de liedjes voor de singles van de groep op de labels Amber en Decca, waaronder nummers als One Mint Julep en Little Kelly. Maar die releases hadden geen commercieel succes. De ervaringen scherpten Dello's vaardigheden in het schrijven van origineel materiaal wel aan. En vervolgens gingen ze dus schrijven voor de Birminghamse beatgroep, de Applejacks. Nou, daar hebben we net wat van laten horen.
1: Ja, maar je kan wel horen dat ze dan toen al beter begonnen te schrijven. Want in die beginperiode was het eigenlijk niet veel bijzonders, vond ik. Maar voor de Applejacks ging de kwaliteit behoorlijk omhoog.
0: Wordt het opeens echte beatmuziek?
1: Ja, dan wordt het al echt kwaliteit. En ja, we gaan nu al

0: naar de grote hit in 1968. Ze had al 3 of 4 singles uit haar hoofd opgenomen. Maar die flopte allemaal genadeloos. Maar ja, je moet er ook wel bij zeggen, het was een soort studiogroep, echt. Hè? Ze traden op, ze gingen nummers opnemen in de pauzes van filmmuziek. Want hij was in 1967 kwam hij terug uit Duitsland, want daar was hij regelmatig. En toen namen ze op in die studio's in pauzes. Als ze filmmuziek aan het opnemen waren. Maar dan viel er dikwijls pauzes tussen. Ja, en dan heb je het idee van, ja, laten wij zelf maar wat gaan doen. Dan kunnen we zelf ook nog wat proberen. Dus. En dat is, I Can't Let Maggie Go. Is trouwens, heeft hij zelf geschreven. Maar hij heeft ook wel heel goed naar Mozart geluisterd. Want ik heb er 2 namen bij gezet die het geschreven hebben. Piet Dello en Wolfgang Amadeus Mozart. Maar dit is de live uitvoering van Maggie.
1: Here's our first top 20 hit on this week's show by the Honeybus, their first ever hit.

0: dat was I Can't Maggie Go. En dat was eigenlijk het derde nummer. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. We gaan nog even terug in de tijd. In 1965 sluiten ze zich aan bij drummer Terry Noon. En die had eerder met Van Morrison in de band Dem gespeeld. In de Yuma Yuma Band gingen ze aan de gang met soulzanger Steve Derbyshire om die te begeleiden. 5 singles worden eruit gebracht die grotendeels geschreven waren door Dello en Kane. Maar dan in 1966 krijgt Dello een klaplonk te verwerken aan de vooravond van een tournee. Hij besluit dan te stoppen en een nieuw project op te zetten om zijn materiaal met Kane te kunnen presenteren. En dat wordt vervolgens de Honeybus. In 1967 dus opgericht door zowel Pete Dello als die Ray Kane. Noon die dacht van, nou dan kan ik wel manager worden. En ze namen Dello's nummer Delighted to See You op. Aangevuld met Colin Herr op gitaar en Russ Ballard. Voorheen van Unit 4 plus 2. Later van Argent. Dat leverde allemaal niks op. De opvolger Do I Still Figure in Your Life deed het ook niet. Werd overigens wel gecoverd door Dave Barry, Joe Cocker, Ian Matthews en Dave Stewart. Paul Garrick en weet ik veel wie nog meer. En dat levert natuurlijk ook nog wel een lekker centje op. Maar die derde poging, dat was I Can't Let It Maggie Go. En ja, daar begint het eigenlijk mee voor Pete Dello.
1: Ja, want hij schrok zijn eigen wild dat het zo'n grote hit werd. Hij had dat helemaal niet verwacht. Want hij had in Duitsland al veel getoerd. En dan moest hij denken ook regelmatig heen en weer toeren in Duitsland. Maar ook weer naar Engeland optreden. En hij had het helemaal mee gehad. En hij had in Duitsland natuurlijk ook die vriendin Gabrielle. En die had het in eind 66 uitgemaakt, denk ik. Want in 67 is hij gewoon teruggegaan naar Engeland. En is hij in 67 is hij daar studiomuzikant geworden. En dat vind ik op zich ook wonderlijk dat je daar zo makkelijk daartussen komt. Want dan moet je toch echt wel goed wezen, lijkt mij. Voor filmmuziek in aanmerking te komen.
0: Muziek maken kan hij wel, dat hebben we inmiddels al wel gehoord.
1: Ja. Maar hij was daar toch rotgeschrokken natuurlijk dat hij dat die plaat een hit werd. En hij besloot om uit de band te stappen. Toen die single hoog op de hitparade kwam, stapte hij uit de band. Want hij wilde niet gaan toeren. Want hij werd zwaar onder druk gezet om veel te gaan toeren. En hij moest ook met een opvolger komen. Maar die hadden ze al klaar liggen. Dat waren eigenlijk 2 nummers. I'm a Gambler was een van de opvolgers. En Françoise, dat was ook een nummer. Het werd geen van beide. Want ja, het duurde ongeveer een half jaar eer dat er een volgende single kwam. Want hij was eruit gestapt en die Ray Kane die moest zelf met een ander nummer komen. En dat werd dan Girl of Independent Means. Ze vonden een andere zanger in Schotland, die heette Jim Kelly.
0: Ja, maar nou graven we in één keer heel diep voor de luisteraar.
1: Ja.
0: Want daar hebben we al 3 nummers gepasseerd die we nog moeten laten horen.
1: Oké, maar I'm a Gambler gaan we nu draaien.
0: Dat lijkt me een heel goed plan, want dat is een geweldig leuk nummer.
1: Ja, en die werd in 1969 uitgebracht onder de naam Lace. Maar had ook net zo goed onder de naam Honeybus uitgebracht kunnen worden.

Dat was I'm a Gambler van Lees, onder de naam Lees dan. Ja, en dat, dat werd een succes in Nederland, een 14e plaats. Maar in Engeland flopte het jammer genoeg. En het werd nog in een paar landen een hit. Maar ja, in de grote landen werd het geen hit. Ja, en we gaan nu een nummer draaien. Dat is Talking the Heart Out of Love. En dan gaat hij allerlei fantasienamen gebruiken. Dus geen Honeybus, maar ook geen Pete Dello. Maar onder de naam Magic Valley bracht hij dit nummer uit. Talking the Heart Out of Love.

0: Ja, en dat was Taking the Heart Out of Love uit 69. Ja, toch nog even terug naar 68 met dat I Can't Let Maggie Go, moet ik zeggen. Dat was een hit in Ierland, Nederland en Nieuw-Zeeland, maar een versie getiteld Un Angelo Bleu, een blauwe engel, opgenomen door Equipe 84. Dat was een hit in Italië, dus ze hebben er nog een behoorlijk internationaal succes van weten te maken. En dat succes van I Can't Let Maggie Go bracht ook promotionele mogelijkheden met zich mee, waaronder live optredens in Londense clubs en universiteiten, televisieoptredens in de BBC, Top of the Pops, Color Me Pop en de Tony Blackburn Show, waar de band het gelaagde geluid van de single nabootste met een mellotron op het podium. En dat was toen groot nieuws.
1: Het lied Don't I Figure In Your Life is de titel van de tweede single en de voorloper van hun enige hit I Can't Let Maggie Go, uitgebracht in oktober 67. En het is de enige keer dat het onder zijn geboortenaam Pieter Blundsson werd vermeld als schrijver. Het wordt geen hit. Het is door veel artiesten gecoverd, heb jij al verteld, Frank. Maar ook door Pieter Dello zelf met zijn vrienden. Maar nu als titel Don't I Still Figure In Your Life. En daar gaan we nu naar luisteren.

Do I Still Figure in Your Life? En dat was van het album Into Your Ears van Piet Dello Solo. Ja, en het volgende nummer, Go Away, is de B-kant van I'm a Gambler, dat onder de naam Lees uitgebracht wordt. Ik wil toch een paar nummers bij elkaar pakken waar ik wat overeenkomsten in zie. Dat is I Can't Let Maggie Go, Do I Still Figure in Your Life and Go Away. Volgens mij speelt de Duitse vriendin bij deze teksten, die speelt op de achtergrond. Hij zal het waarschijnlijk wel niet toegeven, maar hij had daar met die Gabrielle had hij daar een heel moeizame verhouding. En ja, die heeft het waarschijnlijk eind 66 uitgemaakt. En daarna is hij weer teruggegaan naar, vergoed naar Engeland. En die teksten gaan nog steeds over die vriendin dan. Althans, dat is mijn mening. Maar we gaan nu luisteren naar dat Go Away.

0: Ja, en go away was eigenlijk inderdaad wel, als je het netjes gaat vertalen van meet hem maar op. Dat was ook een klein beetje wat Piet Dello ging doen. Het jammer was dat hij eigenlijk daarmee een stukje van het succes van de band teniet deed. Want we hadden daar in Engeland nog een hele beroemde DJ zitten, Kenny Everett. Mij zei het niet veel, moet ik eerlijk zeggen, maar in Engeland toch wel een naam. En die was een groot liefhebber van Honeybus. En die vergeleek ze zelfs met de Beatles uit het Rubber Soul tijdperk. Nou, dat is misschien wat dik aangezet, maar oké, het zal. En Dello, die zag Honeybus eigenlijk meer als een studioproject. En die had een hekel aan het idee van dat toeren en promoties maken en al die dingen. En die zegt in 68, neemt hij zijn ontslag. Hij had soms niet eens het idee in welk land hij was. En dan vond hij maar helemaal niks. Maar ja, daarmee moesten de overgebleven leden wel verder zonder hun belangrijkste songwriter. En dat was toch pittig.
1: Het lied The Song is een track van het album Into Your Ears van Peter Dello. Uit juli 71, onder leiding van Kings en Trucks manager Larry Page. Het is het enige volledig album van Honeybus oprichter Peter Dello, waar hij werd bijgestaan door een groep vrienden, Kees.
2: Ja, klopt, ja.

0: And if it doesn't make the charts, then maybe it's just not a good song.
1: Ja, en dan is het niet alleen DJ Kenny Everett die een groot liefhebber was van de Honeybus. Maar we hebben ook Kees de Klerk en die hebben we hier bij ons zitten. Want die heeft ervoor gekozen om het verhaal nog een keer te doen. En die vergelijkt ze niet met de Beatles uit het Rubber Soul tijdperk. Maar die vindt ze eigenlijk gewoon beter dan het Rubber Soul tijdperk.
2: Ja, ik vind dit een hele goede groep.
1: Maar hoe ben jij eraan aangekomen en hoe ben je aan zoveel kennis gekomen?
2: Bert Bossing is eigenlijk het begin geweest. Ja, jullie kennen waarschijnlijk Bert Bossing niet, maar die hebben in de tijd een blad gehad, Sound of the 60s. En die schreef allerlei verhalen over artiesten. Ook andere, toen Honeybus met een single kwam in 1989. En die cd ben ik gaan beluisteren in Rotterdam, hier bij Hitsound. Ik kan rustig nou de naam zeggen, want we staan niet meer. Maar ik was zo verbaasd toen die cd hoorde. Ik denk, waarom heb ik dit nooit geweten dat het zo goed was? Nou, en toen is het balletje gaan rollen. Ik las ook al een internationaal popblad, Zabbedak. En toen heb ik een mail gestuurd naar Ron Cooper. En die zegt, ja, is het niet een idee om daar een verhaal over te doen? En toen mailde hij terug van, ja, maar waarom zou je dat verhaal dan zelf niet schrijven? Dat was ook een, ja, toen moest ik wel even aan wennen aan dat idee. En toen ben ik er toch maar aan begonnen. En toen was er ook gelijk een bijeenkomst van Hit Story in Roosendaal. Want dat is ook een Nederlands-Belgisch blad. En die,
1: met die Timmermans, toch?
2: Ja, met Frank Timmermans. En daar heb ik het ook al voorgelegd. En die zei, prima, maak maar een verhaal en lever het maar in. En dan gaan wij het plaatsen.
1: Pakken we zo meteen nog op terug, want je hebt nog meer te vertellen. Ik weet het.
2: Ja.
1: Maar we moeten toch ook nog wat muziek laten horen. Want dat is ook niet onbelangrijk. Nee. Waar zijn we aan toegekomen inmiddels? Op onze playlist.
2: En dat is... It's What You've Got. En dat is ook van dat album Into Your Ears uit 1971.

0: It's What You've Got, albumtrack uit 1971. Ja, we hadden het even over die band, de Honeybus. En dat, ja, dat stopte eigenlijk een beetje toen Pete Dello zei van... jongens, ik kap ermee, ik zie het niet meer zitten. De band wilde doorgaan, recruteert dan nog wel Jim Kelly als gitarist en zanger om Dello te vervangen. Ja, en dan moet Kane beginnen met schrijven van liedjes en het zingen van de liedzang. Dat doet hij dan ook. Ze halen nog bescheiden succesjes. Ik wil toch even noemen. She Sold Blackpool Rock en Girl of Independent Means. Maar uiteindelijk wordt eind 1969 Honeybus ontbonden. En daarmee is het verhaal van Honeybus een klein beetje afgelopen, zou je denken. Maar daar denkt Kees heel anders over.
1: Want... Nee, want jij vergeet nog te vermelden dat ze in 1970 werd het album Story uitgebracht. En dat is een geen best-of album, maar dat is gewoon een origineel album. En dat was toch al tijdens die sessies opgenomen in Londen. En ja, in eerste instantie wordt er niks mee gedaan met dat album. Maar op een bepaald moment luistert een van de grote bazen van Decca daarna. En die zegt, ja, dit is wel een goed album, dat gaan we uitbrengen. Maar het werd uitgebracht zonder promotie, helemaal niks. En ja, het was gedoemd om te mislukken gewoon.
0: Maar dat is eigenlijk een stuk van het verhaal wat jij dus op papier hebt gezet, zeg maar.
1: Ja. En dat is ook, ja, hoe heet dat? Dat album, dat flopte. En dat, ja, en toen viel de band uit elkaar. En, maar in 1971 keert Pete Dello weer terug naar de studio. Want hij was muziekleraar, maar hij had daar niet voldoende werk aan. En toen had zijn vrouw gezegd...
0: Maar jij had daar toch ook mailwisseling
1: mee? Ja, ik had er ook mailwisseling. Dat is even een ander verhaal. Maar daar heb ik heb zelf namelijk ook een verhaal geschreven over deze groep.
0: Ja.
1: Want ik denk, ja, het was helemaal niks van die groep. Ik denk, nou, dan moet ik maar eens wat gaan proberen. Nou, en dus ik heb dat verhaal geschreven. En dat is aangeboden aan Frank Timmermans van de Hitstory. En Ron Cooper van Zabbedak Magazine. En het is in beide plaatsen... bij de bladen is het geplaatst.
0: Ja, maar dat is toch wel een heel mooi verhaal. En ja, blijkt, ja. Dan is het ook logisch dat je er wel heel veel raakvlakken mee hebt met zo'n Pidello.
1: Ja, maar ik heb die Colin Herr heb ik ook op een bepaald moment contact gekregen. Want die Ron Cooper had contact. Die had hem opgespoord in Engeland. Die woont zelf in Zuid-Frankrijk. En die is trouwens van Nieuw-Zeelandse afkomst. Maar die had hem opgestuurd. En toen kreeg ik van Colin Herr kreeg een mail... of ik soms dat album had recital van uit 1973.
0: Maar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ja. Maar volgens mij, Roel, hebben we nou toch wel weer wat muziek nodig.
2: Ja, ja, en dat is het lied Uptight Brazil. En dat is de B-kant van de single Taking the Heart of Out Love. Van Metsi Cavelli alias Pete Dello uit 69. Maar het is ook een track van het album Into Your Ears uit 71. Ja.

0: Uptide Basel uit 1971. Ja, ik ga nog even vertellen dat ik contact had met een van de leden van de Honeybus. Ik zal even zijn naam even niet noemen dan. Maar ja, dat resulteerde in dat ik allerlei Nederlandse artikelen naar hem opgestuurd heb. En ik was er heel verbaasd over dat hij die foto's nog nooit gezien had. En hij wist zelfs ook niet van hitnoteringen in Nederland. En daar was hij ook verbaasd over dat I'm a Gambler bijvoorbeeld een hit was in Nederland. Dat was hem ook niet bekend. En vanaf die tijd heb ik er wat contact mee gekregen. En dat is toch wel leuk. En ik heb hem ook het verhaal laten lezen wat ik toen in de tijd gemaakt heb, zo gezegd.
1: Een beetje trots mag u wel zijn, hoor.
0: Ja, ja.
1: Is toch, nou ja, als er twee bladen zijn die je verhaal interessant genoeg vinden om te plaatsen. En je hebt ook nog
0: wel wat aanvulling, hoor, moet ik zeggen. Maar dat maakte mij helemaal niet uit als het maar geplaatst wordt.
1: Als het maar goed geplaatst wordt en als het maar waar is wat er staat. Nee, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja, ja, dus... Maar ik weet niet of we nu naar... we gaan nu naar The Working Class Man. Dat is 1973 dat het uitgebracht als B-kant. En op de A-kant stond weer een nieuwe versie van I'm a Gambler. Maar in die tijd zou er ook een album uitgegeven worden. En dat is Recital. Dat is in 1973. Maar er was wel iets heel bijzonders mee aan de hand. Uiteindelijk... vond Warner Bros. Het niet interessant genoeg om het uit te brengen. Er waren zelfs twee hoesontwerpen van het album. Maar ze brachten het niet uit. Maar de opnames zijn wel gestolen in 1973 uit de studio. En die werden in de loop van de jaren werden die als promo-LP werden tegen zeer hoge prijzen werden die verkocht. En dat is toch wel heel opmerkelijk dan dat het dan op zo'n manier dat toch nog aan de man komt, zo'n album. Maar we gaan nu eerst luisteren naar The Working Class Man uit 1973. Oh.

0: Class Man, een B-kant, 1973. Ja, even terug naar 71. Dat album Into Your Ears, Kees die noemde het al even. Maar grappig is wel dat ik me heb laten vertellen dat het sindsdien een zeer gewild verzamelobject is geworden. En dat exemplaren in perfecte staat wel voor £1100 worden verkocht. Of het waar is, ik weet het niet, maar het wordt verteld.
1: Dat is een beetje oude informatie, want tegenwoordig wordt het weer opnieuw op vinyl uitgebracht in Spanje door die Spaanse platenmaatschappij, waar ze dan tegenwoordig alle rechten hebben. En die Spaanse platenmaatschappij, dit Henky Panky Records, en die zit in Bilbao.
0: Ik geloof het direct. Het was zomaar een idee van wat het allemaal kan betekenen als je een hit schrijft.
1: Ja.
0: Wat dat ook betekent met I Can't Let Maggie Go, die wordt dan in die tijd gebruikt in reclames voor Nimble Brood. Dat zegt ons in Nederland helemaal niks. In Engeland is dat een bekend begrip.
1: Ja.
0: En dan profiteert Dello flink van de royalties die hij naar verluidt heel succesvol investeerde. En Do I Still Figure in Your Life, ook hebben we laten horen. Dat werd ondertussen gecoverd door artiesten als Joe Cocker, Dana, Dave Barry. En dat betekent natuurlijk ook dat er centjes naar Pete Dello zijn gevloeid.
1: Hij heeft er vele miljoenen heeft hij eraan verdiend aan Maggie. En aan die broodreclame natuurlijk. En hij had altijd wel een verzamel LP waar het op stond, Maggie. En ook in later instantie, de CD kwam natuurlijk na 88. Daar stond ook vele malen op. En die vele miljoenen heeft hij onder andere ook geïnvesteerd in een keten van garagebedrijven in Engeland. En dat vind ik toch heel opmerkelijk dat je dat doet als zanger zijnde.
0: Als je geld kan verdienen is het altijd goed.
1: Ja, dus dat was wel heel apart, ja.
2: In 1975 brengt Peter Dello, nu onder de naam Magenta, een re-recording van het lied I'm a Camel alweer een keer op single uit. Maar ook deze wordt genit. Met op de B-kant het lied Tethered Rob. En daar gaan we dan nu naar luisteren.

0: Ja, en dat is Tattered Rope. Maar we zijn in het verhaal met Pidello bezig. En dan halverwege de jaren 70 verlaat hij de muziekindustrie volledig om muziekdocent te worden. En ja, hij heeft eigenlijk altijd een heel opvallend teruggetrokken privéleven gehad. Weten we weinig van. Twee keer getrouwd, dat is het enige wat we er eigenlijk van weten. En later in zijn leven studeerde en doseerde hij platonische filosofie. En werd hij fulltime mantelzorger voor zijn vrouw Amelia, die voor hem overleed. Pidello, geboren in 1942, zoals ooit gemeld in dit verhaal, is op 83-jarige leeftijd overleden op 21 februari 2026, jongstleden.
1: Ja, en we gaan nog één track nou nog draaien. Dat is van het album Recital uit 1973 dan. Maar dat werd in 1993 alweer op die cd gezet die toen uitkwam. Old Masters Hidden Treasures. En dat nummer heet In My End Is My Beginning. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week is er een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of. Before

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.